0: zoals ik ben.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Sokken, Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor 399 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: De Beter Pikkenbellies!
9: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 259 euro netto bijtelling per maand.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
20: Elke dag.
21: Jouw Nederlandse dag.
20: Het weekend van JND.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving
3: Minder
2: it.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Dit is Radio DND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 3 uur.
6: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Nu het kabinet de financiering voor scholen anders wil gaan regelen, dreigen honderden kleine scholen in de Randstad hun deuren te moeten sluiten. Ouderorganisaties trekken volgens de Telegraaf daarover aan de bel. Volgens het kabinet moet het er juist voor zorgen dat scholen op het platteland toekomstbestendiger worden. Bij een zwaar ongeluk in de buurt van het Groningse plaatsje Sint-Annen zijn zeker 3 mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de Telegraaf zat een bestuurder 40 minuten bekneld voordat de brandweer diegene kon bevrijden. De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan. Suriname heeft Interpol gevraagd om mee te zoeken naar een man die mogelijk iets te maken heeft met de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. De instanties gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. En CNN noemt het een onwettelijke aanval op fundamentele grondrechten als Trump de zender daadwerkelijk niet meer toelaat tot het Witte Huis. Trump is niet blij met media die niet positief over hem berichten en is van plan CNN en sites als Politico te weren. Inhoudelijke argumenten gaf hij niet. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei. Maak het mooier.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor

gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. J&D.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.

0: neer.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
12: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Het weekend van JND.

0: jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Op de A2 bij Maastricht is iemand aangereden die kort daarvoor een auto in brand zou hebben gestoken. De autobrand was op een naastgelegen weg en getuigen zagen 3 mannen wegrennen. Een van hen werd daarna aangereden bij het oversteken van de A2. Hij was wel aanspreekbaar. De 2 anderen zijn nog zoek. De prijs van diesel bereikt een nieuw record in ons land. Volgens United Consumers ligt hij vandaag op €2,82. In Duitsland gaan de prijzen voor brandstof juist omlaag met 17 cent. Ook denken ze daar over een maximumprijs voor benzine en diesel. Zo willen ze voorkomen dat oliebedrijven grote winsten maken. Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan er militaire bases aanleggen. Ook de Deense premier spreekt van een afspraak en zegt dat die ten goede komt aan Groenland. En Den Haag maakt zich klaar voor verschillende demonstraties in de stad vandaag, maar hoopt dat die ook vredig blijven. Wie hierheen komt om rotzooi te trappen, kan beter thuis blijven, zeggen lokale politici. Onder andere de rechtse actiegroep Wij zijn het Volk en een tegendemonstratie staan op de agenda. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook wat zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Beter Pickabillies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.

0: het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
4: Sportlife.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Milan Kerstijn. Eén nacht met jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio JND Successchijf. Bij JND hoor je thuis.
3: Ik zag je staan, ik wist niet wat ik zag. Ik vroeg je, kom jij hier vaker?

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Het weekend van JND.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: De Beter Pickabillies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent.

0: Een voorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Dit is Radio JND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 5 uur.
7: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Steeds meer mensen in ons land maken zich zorgen over hun geldzaken. Dat blijkt uit een peiling van Hart van Nederland. De meesten zeggen nog wel wat te kunnen beknibbelen als het echt moet. Maar er zijn ook mensen bij wie dat niet meer gaat. 3 op de 10 ondervraagden zegt niet nog verder te kunnen bezuinigen. Een man die vannacht in Maastricht mogelijk een auto in brand heeft gestoken is kort daarna aangereden op de nabijgelegen A2. Getuigen zagen 3 mannen wegrennen na de autobrand. Kort daarna werd de man geschept. Hij was nog wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn nog niet gepakt. De aangekondigde deal tussen Amerika en Denemarken over Groenland moet zorgen voor meer veiligheid in de regio. En dat is goed voor Europa en de NAVO, dat zegt de Deense premier. President Trump schrijft op zijn social media dat de Amerikanen de permanente controle over de veiligheid in Groenland gaan regelen en dat ze snel meer troepen sturen. En het vliegverkeer op de luchthaven van Luxemburg start weer op. Afgelopen avond waren er drones gespot in de buurt van het vliegveld, waarna vliegtuigen er niet meer mochten starten en landen. Het was vooral uit voorzorg. Waar de drones vandaan kwamen is niet bekend. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
14: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
15: JND. Yeah,

0: waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
11: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Iedere werkdag brengt je...

0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.
1: Radio GNB.
2: Los Tres Kina.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. De prijs.

0: Toppakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Criminelen lijken minder graag samen te werken met Bolle Jos. Hij staat de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten, die steeds vaker grote drugstransporten van hem onderscheppen. Ook zou de cocaïne-tycoon zich steeds onvoorspelbaarder gedragen, schrijft het Parool. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. Ooggetuigen zagen drie mannen wegrennen van de in brand gestoken auto. Eén van hen werd daarna dus geraakt bij het oversteken van de snelweg. De andere twee zijn nog spoorloos. Amerika en Denemarken hebben afspraak gemaakt over hoe het nu verder moet met Groenland. Daar was lange tijd gedoe over. Amerika wil het zich toe-eigenen tot woede van de Denen. Nu is de deal dat Amerika de veiligheid van Groenland op zich neemt. Trump heeft al gezegd er meer troepen heen te sturen. En in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. In het huis waar het gebeurde is een man van 32 opgepakt. De politie zegt dat de twee elkaar kennen. Agenten zijn nu bezig met sporenonderzoek en ze proberen uit te vogelen waarom er werd gestoken. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND.

0: Spaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: Bos Haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd.

0: graden. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Goedemorgen.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
2: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
3: Kom over de brug en maak die stap.
2: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
3: Kijk op
2: debrug.eu.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
11: Jouw Nederlandse dag start hier.
10: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
11: Iedere werkdag van 7 tot 9.
10: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
12: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
11: Iedere werkdag van 7 tot 9.
10: Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
10: Het weekend van J&D.

0: Weekend.nl of kom langs in Hezen.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In ruim een vijfde van de gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Het gaat vooral om sociale huurwoningen. Criminelen manipuleren de bewoners en zetten ze onder druk om de woning over te nemen. Dat heet koekoekswonen. Bolle Jos lijkt niet meer een belangrijke spil in de wereldwijde cocaïnehandel. Criminelen willen minder vaak met hem samenwerken, schrijft het Parool. Ze vinden dat Bolle Jos de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten staat. Die onderscheppen ook steeds vaker grote drugstransporten van hem. In een woning in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. Een man van 32 is in het huis opgepakt. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kennen de twee elkaar. Het is niet duidelijk waarom er is gestoken. Politie doet sporenonderzoek. En Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan hun militaire basis op Groenland versterken. De Deense premier bevestigt dat er een akkoord is. Eerder dreigde Trump nog dat hij Groenland wilde innemen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon en het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
5: DVZ, aannemersbedrijf.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp al in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoek. Containernederland.nl.
2: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.

kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.

0: blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
3: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest.
4: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Bedrijf- of personenauto?
9: Bovag garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
10: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
9: En gratis vervangend vervoer.
10: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, Bovag garagebedrijf Erik Pijnenburg.
9: Industrieweg 27 in Oorschot.
11: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
12: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
13: Stap in de wereld van Happer Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
14: Kom werken bij Van Happer Containers. Maak het verschil.
13: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
15: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
16: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
15: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
17: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
18: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
19: Lekkere van Albert Heijn.
6: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Het weekend van JND.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-oe. 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: je thuis.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In ruim 50 gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat heeft Pointer uitgezocht. Ze zetten de bewoners onder druk om de woning over te nemen. Volgens experts toont het aan hoe pervers de onderkant van de drugswereld in elkaar zit. Ook woningcorporaties maken zich grote zorgen. Amerika en Denemarken hebben een deal over Groenland. Volgens president Trump krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland, dat van Denemarken is. Andere landen mogen daar geen basis hebben als de Amerikanen daar geen toestemming voor geven.

0: veiligheid in de regio versterkt wordt. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. 3 mannen renden weg van de auto. 1 van hen werd geraakt bij het oversteken van de snelweg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere 2 zijn nog niet gepakt. En het kabinet wil scholen anders gaan financieren en daardoor dreigen honderden kleine scholen te verdwijnen, vooral in grote steden. Het geld gaat dan naar scholen op het platteland, zodat die kunnen blijven bestaan. Oudere organisaties zijn niet blij met alleen maar grote scholen in steden. Er is dan minder aandacht, denken ze. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, PC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: J&D.
1: Allee, strijders, een hele goede morgen. J&D.
2: Willem Bakker.
1: Van harte welkom bij de zaterdag worstenbrood-editie van de J&D Ochtendshow. Met zometeen Frans Bauer en Sieneke. Maar eerst is hier Jeffrey Heesen. Bij J&D.

0: Hij wordt wel eens de nachtegaal uit Feyenoord genoemd. Zijn naam is Frans Bauer. En je hoorde hem met Sieneke één nacht met jou. En we trapten de ochtendshow van deze zaterdagochtend af met Jeffrey Heesen. En je hoorde zijn loco.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Jouw Nederlandse dag is weer gestart. We hebben vandaag te kampen met level 1780. Helemaal uitgesplitst, preciezere cijfers. Het is de zevende jaargang, nummer 13 van de JND Ochtendshow. Hartstikke zaterdag. Kalendertechnisch gaat deze zaterdag de boek in als de 19e september 2026. En zaterdag, in combinatie met Radio JND en de JND Ochtendshow, dat kan maar één ding betekenen. Ja, de vaste luisteraars die weten het. Ook vandaag gaat de tsunami aan worstenbrood weer de deur uit bij onze Willy in Udenhout.

9, kwart voor 10. Dan hebben wij een dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 19e september ons heeft gebracht door de jaren heen. En mocht je jezelf afvragen, kan zomaar zijn, hè?

voor. Dus kom maar op. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je op deze zaterdag allemaal showen? Wat wil je horen? Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd op de meest gemakkelijke manier naar ons kunt luisteren. En als je de app niet hebt, ja, dan moet je eventjes overschakelen naar de WhatsApp 085-760-9936. Hey, zometeen op de radio uit lang vervlogen tijden, Lime, Your Love. Maar eerst gaan we luisteren naar Jannes. Nog steeds zijn we samen. Ik zeg, goedemorgen.

0: Uit lang vervlogen tijden, zo lang geleden zelfs... dat je schoonmoeder nog op een fiets rondreed met zijwieltjes.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Je hoorde Lie met Your Love en daarvoor Jannes. Nog steeds zijn we samen. Het is 10 minuten voor 8:30 geweest. Laten we eens even gaan kijken wat er binnen is gekomen... via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook gewoon sturen aan ons en laat aan JND weten waar het je luistert. Doe dat als volgt. Hashtag JND staat aan. En dan de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat even door. Dat kregen wij het afgelopen uur onder andere appjes vanuit Landhorst. JND staat ook aan in Hezen, in Drunen, Liesel, Woensel. Bij de Gapers op de Steiger in Hei en Boeikoop. Hapert, Goorle. En verder nog in Rijsbergen, Broekhoven, Tilburg. En last but not least in Schaik. Dan Sander Bok uit Veldhoven. Die doet zijn collega Fatbike Jordy de hartelijke groeten. Samen bedwingen ook deze zaterdag weer. En strakjes na 2 uur aan het Heilige Hertog Jan bier staat zo hier geschreven. Daar zitten de beunzaterachten weer op. Mark, Goof en Henry. Die werken vandaag over in het hartje van Eindhoven. Met uitzicht op het mooiste stadion van Nederland, zo wordt hier omschreven. En dan Daantje 69 en Likkie Bertje. Die werken op de Milieustraat in Eindhoven. Aan de Lodewijkse straat zijn ze weer helemaal klaar voor om strakjes helemaal open te gaan. En dan het laatste berichtje wat we even meenemen in dit blok. Rudy van Breugel uit de Haagse Beemden. Die meldt het volgende vanuit zijn Vitobus. Vol met stukken doorspullen. Hij gaat deze voormorgen even op pad en dan is het eindelijk weekend.
2: Word jij wakker door bakker?

0: Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: J&D Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Hallo, waar gaan we

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Willem Bakker.

0: onderrondje op de plaat. Jan Smit, de drie J's. Die man, die is verliefd. Even na 8:30.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: De Radio JND Ochtendshow. Voor zaterdag de 19e september 2026. Het is de laatste ochtendshow van de zomer dit jaar. Kalendertechnisch gezien dan, hè. Het is vandaag de 19e, maandag dan... gaan we, als het goed is bij Leven en Welzijn, de 21ste beleven. En maandag, dat is toch al begin van de herfst. 21 september. Als je dan weer naar de weersverwachting kijkt, dan ziet het beeld er heel anders uit. Maar goed. Dat gezegd hebbende, de vaste luisteraars van de JND Ochtendshow, die weten wat er gaat gebeuren. Op dit tijdstip. We doen het al meer dan 6 jaar. Iedere zaterdag weer. Dan geven we die 10, ook geen 15, zeker geen 20. Nee, 25 worstenbroodjes weg. En dat allemaal namens Willy's Worstenbrood in Udenhout.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: Maar je moet er wel wat voor doen. En dat is de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. En zoals je van ons gewend bent, de worstenbroodvraag voor vandaag, die is niet moeilijk. Als je een IQ van 72 hebt, dan kun je hem al beantwoorden. Laten we snel de vraag gaan stellen. De worstenbroodvraag voor vandaag. Ja, vanmiddag dan is er weer volle bak gezelligheid in de J&D-studio. Want tussen 12 en 2 dan hebben we al hier zitten. Koen van der Vorst, het weekend van J&D. En vandaag gaat hij iemand op de koffie krijgen. Het is een zanger, een Brabantse zanger. Je hoort hem regelmatig hier op Radio J&D. En de vraag aan jou als luisteraar zijnde is... Wie gaat Koen op de koffie krijgen? Nou, ik heb een aantal hints voor je. Een hele cryptische hint. En deze cryptische hint die luidt als volgt. Jouw liefste wens, Colinda, is een ladder naar de hemel. Nou, hoe makkelijk wil je het hebben? Jouw liefste wens, Colinda, is een ladder naar de hemel. Wie komt er vanmiddag bij Koen op de koffie? Welke bekende zanger? Kom maar door met de antwoorden via de app van J&D. De chatfunctie of anders via de WhatsApp 085-760-9936. En op het spel staan 25 worstenbroodjes. J&D.

Bartje, Hoogkamer, Kroegen in de hemel hoor je. En we draaien ook nog muziek van Willem Bart. Al word ik dan wat ouder. Deze zaterdagochtend in de J&D Ochtendshow. Ja, als je net ingeschakeld bent, dan heb je iets gemist. De zogenaamde worstenbroodvraag, je weet wel. De vraag die iedere zaterdag eventueel recht geeft op 25 worstenbroodjes. Vers gebakken door onze Willy himself in het prachtige Udenhout. Hij stond vanochtend weer voor dag en dauw in zijn ambachtelijke bakkerijtje. En hij heeft ze weer klaar liggen voor een gelukkige luisteraar. Voor een Radio J&D-luisteraar die het goede antwoord heeft gegeven op de worstenbroodvraag. En die wij gebeld hebben en die wij dus verblijd hebben dus met de boodschap dat hij of zij vandaag richting Udenhout mag. De worstenbroodvraag voor vandaag, om een lang verhaal kort te maken, is denk ik niet heel erg moeilijk. Hij luidt als volgt. Wie komt er vanmiddag bij Koen van der Vorst tijdens het weekend van J&D? Al hier in de studio op de koffie. Het is een zanger. Je hoort hem regelmatig bij ons op de radio in de playlist voorbij komen. En hij komt uit Brabant. Maar wie is hij? Ik heb een hint voor je. Jouw liefste wens, Colinda, is een ladder naar de hemel. Nou, hoe moeilijk wil je het hebben? Kom maar door met de antwoorden. Dat kan via de app van J&D. Je weet wel, de chatfunctie met de studio. Of anders de WhatsApp. 085-760-9936. En op het spel staan 25 vleeswillies. Op de radiomuziek van Octopus. South of the Border. South.

0: Ray Benjamin met Wat Liefde Is. En we draaiden de muziek van Octopus. South of the Border. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow. Op deze zaterdagochtend, de 19e september. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur zijn we graag bij u terug met uur nummer 2. En in dat uur gaan we bekendmaken wie vandaag richting Udehout mag. Om al daar de worstenbroodjes op te gaan pikken. Bij onze Willy, want dat mag je als jij de winnaar bent. En het enige wat je moet doen is de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. De worstenbroodvraag voor vandaag, die is niet moeilijk. Het gaat over diegene die vanmiddag bij Koen van der Vorst tussen 12 en 2 op de koffie gaat komen. Welke zanger is dat? Ja. Als jij het weet, dan mag je het appen richting 085-760-9936 of via de Radio JND-app. Ik heb al een mooie cryptische hint gegeven. Jouw liefste wens, Colinda, is een ladder naar de hemel, maar ik heb er nog eentje.
1: De JND Ochtendshow.
0: En dat is de plaat die we zo meteen gaan draaien als bijna laatste in dit uur. Ik ben bij je terug, zo meteen.

je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Partytime. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: Dagspecialistbrabant.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Woningcorporaties maken zich zorgen over een nieuwe trend. Criminelen die kwetsbare mensen onder druk zetten om hun huis af te staan voor loesje zaken. Het radioprogramma Pointer heeft dat uitgezocht. Vanuit dat huis gaan ze dan in drugs handelen. Daar is zelfs een term voor, koekoekswonen. Het drugsimperium van Bolle Jos staat op instorten, schrijft het Parool. Grote drugshandelaren willen niet meer met hem samenwerken omdat het ene na het andere kooktransport wordt onderschept. Daarom is het risico te groot om met hem in zee te gaan. Bolle Jos zit in Sierra Leone. Nederland wil hem uitgeleverd hebben. De replica van het VOC-schip de Batavia is onderweg van Lelystad naar Amsterdam. Daar krijgt het een stalen constructie, zodat het langer goed blijft. De tocht duurt een uur of zes. De replica is tientallen jaren geleden gebouwd als leer- en werkproject. Het oorspronkelijke schip is uit 1628 en verging al op zijn eerste reis. En in Washington hebben betogers een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Op protestborden staat: Donnie, je bent geen JFK. Donnie verwijst naar Donald Trump. Die wil geen geld geven aan het culturele centrum voor renovatie als zijn naam niet terugkomt op de gevel. Uit beelden zou blijken dat hij misschien zelfs aan sloop denkt. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. En er staat wel een aardige wind. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
5: Dommel 18.
6: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Dommel 18, grill en bar.
4: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
5: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlijn.
7: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
9: En nooit te veel betalen.
8: Ga ze bij de vleuten halen?
9: 25.000 vierkante meter.
8: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
9: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
10: Bestel nu ook eenvoudig online.
11: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voodoo.
11: Aldi.

0: Zaterdag.
1: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
0: Het weekend
1: van JND.
2: Een hele goede morgen.
0: JND. Willem Bakker.
2: Van harte welkom bij uur nummer 2 van de worstenbroodeditie van de Radio JND Ochtendshow. Met zometeen Dolly Parton. Maar eerst is hier Emma Heesters.

0: Ze is er helaas niet meer, maar wat heeft ze ons prachtige muziek nagelaten. Ik heb het over Dolly Parton. Je hebt het over, we draaiden Jolene en daarvoor Emma Heesters. En hartenbreker. En dat samen vormde het begin van uur nummer 2 van de J&D Ochtendshow. Op deze zaterdagochtend, de 19e september 2026. Een hele goede morgen. Hey, in dit uur gaat het gebeuren. We gaan in dit uur bekendmaken wie vandaag aan de haal gaat met de 25 worstenbroodjes. De worstenbroodjes van de beste worstenbroodbakker van heel Nederland. Onze Willy in Udenhout. Even in het korte spelregels. Ik ga zo meteen de worstenbroodvraag voor vandaag nog een keer herhalen. Jij geeft het antwoord. En als het antwoord goed is, dan loop je het risico dat je gebeld gaat worden. Ergens in deze ochtendshow. En als dat het geval is, dan mag jij vandaag richting Udenhout om daar bij Willy de worstenbroodjes op te gaan halen. Want dat alleen garandeert de versheid. Nou, de worstenbroodvraag nog een keer in de herhaling. De worstenbroodvraag voor vandaag. Vanmiddag tussen 12 en 2, dan is het weer één blok gezelligheid op J&D. Het weekend van J&D, Koen van der Vorst. En er komt vandaag iemand bij hem op de koffie. Nee, niet op de havermelkkappie. Nee, gewoon lekker op de koffie. Een Brabantse zanger. Regelmatig is hij te horen bij Radio J&D. En de vraag is, wie is die zanger die vandaag op de koffie gaat komen? Ik heb een cryptische hint voor je. Jouw liefste wens, Colinda, is een ladder naar de hemel. Nou, kom maar door met het antwoord. Wie denk jij dat dat is? Kom maar door via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je overal ter wereld aan ons kunt luisteren op de meest makkelijke manier. En als je de meest geüpdate versie van deze app hebt, ja, dan heb je ook een chatfunctie ingebouwd zitten. Machtig communicatiemiddel. Heb je rechtstreeks contact met de studio. En als je de app niet hebt, dan is er gelukkig nog de WhatsApp 085-760-9936.
1: De Radio J&D Successchijf.
2: De Radio J&D Successchijf.
1: Milan Kirstijn. Eén dag met jou.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio J&D Successchijf. Bij J&D hoor je thuis.
4: Ik zag je staan, ik wist niet wat ik zag. Ik vroeg je, kom jij hier vaker?

0: onmiskenbaar het warme stemgeluid van Django Wagner. Je hoorde hem met 100 jaar.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: En voor Django Wagner kon je luisteren naar nieuw talent Milan Kirstein. De successchijf scoort hij deze week met zijn nieuwe single Een Nacht Met Jou. Het is inmiddels 9 minuten voor 9:30. Laten we eens even een kleine blik gaan werpen in onze inbox. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van J&D. En op de WhatsApp. Heel veel goede antwoorden zien wij voorbij komen op de worstenbroodvraag voor vandaag. De worstenbroodvraag voor vandaag. Wie komt er vanmiddag langs bij Koen van der Vorst tijdens het weekend van J&D? Tussen 12 en 2. Welke zanger? Welke Brabantse zanger? Ik zag ook een fout antwoord voorbij komen. Samuel Welter, dat is niet goed, Angelique. Hey, we krijgen ook nog steeds de hashtagjes binnen. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan J&D weten waar het je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag J&D staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. J&D staat aan in Geelse, in Heeswijk-Dinter, Gemert, in Andel. Ter plaatse wordt dat ook wel eens L genoemd. In Uden zit Michiel Scherstel. Dan in Rauw, daar staat hij ook aan. Geen enkel idee waar dat ligt, Rauw. Teteringen, Mierlo. En de natte droom van iedere milf, die heeft hem ook aanstaan. Dat is Tim van der Schoot. En die luistert mee samen met zijn collega's van bouwgroep Kastelein en Albertsen. Ze moeten vandaag overwerken. En geluk bij een ongeluk. Ze worden muzikaal gemaakt door Radio J&D. Ze wordt hier omschreven. Er wordt ook meer over gewerkt op de bouw in Tilburg. Er zijn Hannes de Geit, Bartje, Ries en William al aan de slag. Nog een paar uur werken en dan gaan we echt weekend vieren, Bakkertje. Goedemorgen, Bakker. Hier is het ook bijna weekend. Nog eventjes wat klusjes voor Moeder de Vrouw doen. Daarna aan de groene knuppels. We krijgen met z'n allen de groeten van Robert Eeuwen. Die komt uit Big City, Helmond. Jesse en Wesley die gaan zo meteen weer met hun stucadoor spuddingbugs meters spuitwerk maken. Namens Lohman Stucadoors in Eindhoven. Dan Erwin Dekkers. Ha, Willem, ik wil iedereen een fijn weekend toewensen vanaf de camping in Groesbeek. En we hadden nog een mailtje binnengekregen van iemand die een prachtige Radio J&D polo aan had. Ja, zijn naam is Jury Labé. Die zegt lekker aan de beun met mijn favoriete zender. Dus daar hoort ook een toepassend shirt bij. En hij heeft van zichzelf een foto gestuurd. Met een prachtige Radio J&D polo aan. Nou, men zegt wel eens, de humor ligt op straat. Nou, bij ons komt het gewoon binnen via de inbox.
1: De J&D inbox.
0: Jeannette van de Boogaard, die sturen met het oog op de herfst. Die over 2 nachtjes slapen. Kalendertechnisch begint een herfstmopje. Hier is het herfstmopje van Jeannette van de Boogaard. Wat is het toppunt van herfst? Dus wat is het toppunt van herfst? Het toppunt van herfst is wakker worden naast een eikel.

0: wordt het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
3: Grintkeizer.nl.
2: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
4: Douche eruit, bad

in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Vanwege de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog is de N282 Breda-Tilburg tussen Geelze en Rijen in beide richtingen dicht tot 12 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
9: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Exclu.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Sommige mensen hebben een zwak voor bier. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
3: Kom over de brug en maak die stap.
2: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
3: Kijk op debrug.eu.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementslas.
7: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Willem Bakker.

Peter Kafke samen met Frans Bauer van Brabant naar Bordeaux. En daarmee hebben we het laatste half uurtje van deze ochtendshow afgetrapt. De ochtendshow voor zaterdag, de 19e september. En in dit laatste half uur gaat het gebeuren. We gaan bekendmaken wie vandaag aan de haal gaat met de 25 worstenbroodjes. De beste worstenbroodjes van heel Nederland. Vers gebakken door onze Willy himself in het prachtige Udenhout. Je hebt ongeveer nog een minuut of 10 de tijd om antwoord te geven op de worstenbroodvraag. De worstenbroodvraag van vandaag. Welke zanger komt vandaag op de koffie bij onze Koen van der Vorst tussen 12 en 2? Even een tip, het antwoord is terug te vinden op de sociale media van Radio J. Verder ook nog de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender, we hebben nog fijne muziek waarmee we de zaterdag vieren. En voor wat betreft de verjaardagskalender, ik zal eventjes wat tipjes van de sluier optillen. Van de mensen die hierop staan. Jarig vandaag onder andere een zanger. Een zanger waardoor ik vanavond weer naar Dirty Dancing mag kijken. Als mevrouw Bakker deze plaat hoort die ik van hem ga draaien, ik weet zeker wat er vanavond aangezet gaat worden. Dat dus. En die zanger die viert vandaag zijn 86e verjaardag. Ook jarig een wereldberoemde saxofoniste uit Nederland. Ze deed het ooit met Prince. En ze heet Candy van Voren. Ja, wie zou dat zijn? En er is een oud hockeyster jarig. Ze haalde goud op de Olympische Spelen van Beijing, oftewel Peking en Londen. Welke hockeyster zou dat zijn? Het antwoord hoor je zo bij ons, al hier in de Radio J&D Ochtendshow.

De Amsterdamse Zomer, Samuel Welte en Lil Kleine. Maak me nou niet gek. En we draaien ook nog muziek van Monique Smit. En Kierke van der Graaf met Beter Af Alleen. En Justin de Wild, Esmeralda. En we gaan het geschiedenisboek openslaan op de bladzijde van vandaag. We gaan samen zien, lezen en beleven wat daarop staat geschreven. De bladzijde van vandaag, 19 september. Het is vandaag een gedenkwaardige dag voor alles en iedereen die lachgas lief heeft. Want in 1783, toen werd de luchtballon uitgevonden. Dan gaan we naar 1912. In Breda werd toen voetbalclub NAC, oftewel NAC, opgericht na een fusie tussen NOAD, nooit opgeven, altijd doorzetten, en Advendo, aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning. Van harte proficiat allemaal daar in Breda. Dan in 1916, de luchthaven Schiphol werd toen geopend als militaire vliegbasis. En in 1985, Mexico-stad werd toen getroffen door een aardbeving met een kracht van 8,1 op de schaal van Richter. Zelfs de meest modernste gebouwen werden toen verwoest op die 19 september 1985. En dan in 2021, het Nederlandse honkbalteam werd toen voor de vierde keer op rij Europees kampioen door in de finale Israël met 9-4 te verslaan. Het was de 24e keer dat de mannen het EK wonnen. Dan de verjaardagen. Welke beroemde wereldgrote vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we Candy Dolfer tegen, deze saxofoniste. 57 wordt zij vandaag. Ooit deed zij het met Prince trouwens. En Charlie Luske, die is ook jarig. Zanger, acteur en presentator. Luske die is getrouwd met de 12 jaar oudere actrice en presentatrice Tanja Yes. En deze Luske die viert vandaag zijn 48e verjaardag. Maartje Plomen die is ook jarig. Hockeyster, oud-hockeyster. Zij won met het damesteam goud op de Olympische Spelen van Peking in 2008. En in Londen in 2012. En dan de laatste jarige op de verjaardagskalender. Hij is er de oorzaak van dat ik vanavond op de bank netjes Dirty Dancing kan gaan kijken. Het is Bill Bradley, de Amerikaanse zanger. Hij vormde in 1961 met Bobby Hartfield, de Righteous Brothers. En in 1988 scoorde hij met Jennifer Warnes een nummer 1 hit met I've Had The Time Of My Life uit de film Dirty Dancing. Bill Bradley, hij viert vandaag zijn 86e verjaardag.

0: Bill Medley, hij is hartstikke jarig vandaag. Dus we hadden een verdomd goede reden om hem te draaien. Samen met Jennifer Warnes, I've Had The Time Of My Life.
1: J&D. Wakker met een worstenbroodje.
0: We hebben 25 worstenbroodjes in de aanbieding. En de worstenbroodvraag die is een paar keer langsgekomen. En Mirjam die heeft ons een appje gestuurd. Goedemorgen Mirjam.
2: Goedemorgen.
0: Hey Mirjam, er klinkt nogal wat herrie bij jou op de achtergrond.
2: Ja, we zijn in bed aan het klussen hier, dus dat kan wel kloppen.
0: Jullie zijn aan het klussen. En waar ben je aan het klussen?
2: Ik ben in Tilburg aan het klussen bij mijn zoon.
0: Oh, oké. Okay. En moet daar veel gebeuren?
2: Er moet nogal wat gebeuren, ja.
0: Ja. Heeft hij daar een huis gekocht of wat is er precies gaande?
2: Hij heeft een huis gekocht samen met zijn vriend en een oud pand. En er moet best wel wat aan gebeuren, de stukken door. En nou is gisteren de waterleiding gesprongen, dus we zijn zijn best bezig, moet ik zeggen.
0: Ja, moeders een beetje aan het dweilen. Met de kraan open in dit geval. Maar goed, en jullie worden muzikaal vermaakt door Radio J&D.
2: Ja, zeker.
0: Nou, daar zijn we hartstikke blij mee. Hey, Mirjam, we hebben een aantal keren de zogenaamde worstenbroodvraag op de radio gesteld. En weet jij het antwoord op de vraag, wie komt er vanmiddag bij Koen van der Vorst op de koffie?
2: Jazeker, dat is Jeroen van
0: Zelst. Nou, ja, dat is hartstikke goed. Ik mag jou feliciteren met 25 worstenbroodjes.
2: Ja, dat is wel mooi, dankjewel.
0: Ja, en een geluk bij een ongeluk is dat ze gebakken zijn door de beste worstenbroodbakker van heel Nederland.
2: Oh,
0: en dat is onze Willy en die zit vlakbij je in Tilburg. Zit namelijk in Unhout.
2: Ja, dat is mooi. Dat komt heel goed van pas vandaag. Ja,
0: hartstikke goed. Hey Mirjam, ik wens jou heel veel succes en sterkte met de verbouwingen.
2: Ja, dat komt goed.
0: En blijf lekker luisteren.
2: Ja, heel goed. Dankjewel.
0: Oké, dat was Mirjam. Bezig bij haar zoon in Tilburg met het klussen. En ze heeft 25 worstenbroodjes te pakken. Hartstikke goed. Hey, tot zover de ochtendshow. Zo meteen aan de andere kant van 10 uur. Dan is Erik Kerkhoff, hè. Met het weekend van J&D. En dat weekend van J&D wordt vervolgd na 12 uur met Koen van der Vorst. En uiteraard Jeroen van Zelst. Hij gaat hier lijfelijk aanwezig zijn. Hij gaat heerlijk koffie drinken met onze Koen. En hij gaat van alles beantwoorden wat Koen van der Vorst hem gaat vragen, zeg maar. Ook nog Bart Smits. Peter van der Graaf komt ook nog voorbij. En de non-stop versie van de J&30, mocht je hem gisteren gemist hebben. En wat de ochtendshow betreft, morgen slaan we even een ochtendje over. En komende maandag bij Leven en Welzijn, dan zullen we ons weer melden.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerharden.nl.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder. Lekker.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Honderden kleine scholen dreigen te verdwijnen, vooral in de grote steden, meldt de Telegraaf. Komt er dat het kabinet gaat kijken hoe het geld onder scholen beter verdeeld kan worden. Het geld moet vooral naar scholen op het platteland om die overeind te houden. Wanneer het allemaal gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Criminelen zetten kwetsbare mensen in een sociale huurwoning onder druk om hun huis te kunnen gebruiken voor drugshandel. Volgens het radioprogramma Pointer hebben ruim 50 gemeenten daarmee te maken. Ze zijn bang dat het fenomeen vaker gaat voorkomen, omdat steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen zitten. Diesel tanken is nog nooit zo duur geweest. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. Komt allemaal door schaarste. Diesel uit Rusland mag de EU niet meer in. En de toevoer uit het Midden-Oosten is verstoord door de oorlog in Iran. En na 40 jaar is het schip de Batavia vertrokken uit Lelystad en onderweg naar Amsterdam. De replica van het VOC-schip wordt daar gerenoveerd en krijgt een stalen constructie, zodat die steviger wordt. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 in Lelystad gebouwd. Het was een leer- en werkgelegenheidsproject. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. Staat wel een aardige wind. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 3 kilometer file bij Barneveld. A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Ommen en Zwolle-Zuid 5 kilometer file. De N282 Breda-Tilburg is in beide richtingen dicht tussen Geelze en Reiden. Dat komt door ontmanteling van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
5: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
6: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.

0: Kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
3: Bedrijfskleding.
4: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
5: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.

John West Habibi hoor je in de ochtend van Radio JND. Het is zaterdagochtend, beetje treurig begin van de dag, maar het wordt langzaam maar zeker beter weer. Daar ga ik je straks over bijpraten. Ik heb Senna.

Even een tip, blijf er voorlopig vanaf. Dat gaat altijd ongewikkeld worden, hoor. Je hoorde de dochter van de kastelein, Stef Hekel, op Radio JND. En daarvoor is Senna. En ik kan je niet vergeten. Deze man is komende week jarig. Dat weet ik toevallig. 77 wordt hij. De Bos. Je hoort hem nu op Radio JND. Hey little girl, is your daddy home? Oftewel, I'm on fire. We gaan terug naar 9.

0: aan de top in Nederland. Jannes, adios, amor, adio.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: En wat is jouw weekend? Vandaag is het veelal bewolkt en soms is de bewolking dik genoeg voor een spatje regen. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Desondanks is het zacht met een graad of 21. Vanavond wordt de bewolking dikker en later vanavond en in de nacht kan het zelfs nog enige tijd regenen. Kouder dan 15 graden wordt het gelukkig niet. Morgen start met veel wolken en nog wat regen. In de loop van de dag wordt het overwegend droog en breekt wat vaker de zon door. Het wordt 19 graden bij een matige westenwind. En komende week is het vaak droog met een afwisseling van wolken, maar ook de zon.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Goedemorgen, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: Zaakspecialistbrabant.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.

tandenkwart hier met je moeder helemaal niks te maken. Dit is de heerlijke zaterdagochtend van Radio JND. En of je nou aan het poetsen bent, aan het klussen, de boodschappen of de auto aan het wassen, dat heeft toch niet zoveel zin, hè? Maar ja, we kunnen gewoon lekker niks doen. Met de radio keihard aan, dat is beloofd. Radio JND. Zometeen een 80-jarige artieste.

Ik was eigenlijk wel nieuwsgierig. Ik heb het even gecheckt. 1,01 miljard streams voor deze single van Cher. Je hoorde Believe op Radio JND. Zometeen Valentijn Remmert Verkerk. Zegt je helemaal niks, hè? Het is de zanger Antoon. Opmerkelijke zanger. Wist je dat hij op zijn 15e de jongste student ooit was die werd toegelaten tot de Herman Brood Academie? Je hoort hem zo meteen hier op de radio. En voor de mensen die misschien nog een beetje zin hebben in een nazomergevoel.

Het begon eigenlijk met hyperventilatie. Dat liedje wilde in het begin niet helemaal zo, maar dat ging viraal op TikTok. En de rest is geschiedenis voor Anton. En zou die nou wel of niet iets hebben met een van de prinsessen? Dat was ook nog zo'n dingetje. Welkom bij Radio J&D. Ik ben zo blij dat de drie J's een beetje richting de volksmuziek zijn opgeschoven. Heerlijk, want dit is toch een juweel. Een nieuwe single hoor je op jouw Nederlandse dag. En die heet Je zit er met

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

druk met de streamers. Die een aantal concerten doen in het Ziggo Dome. Trouwens ook alweer meteen nieuwe concerten hebben aangekondigd. Dat is ook wel heel bijzonder, hè? Absoluut. Dit is Radio J&D, jouw Nederlandse dag. En weet je wat het mooie is? We hebben binnenkort een aardig feestje te vieren. Namelijk het J&D Winterfestival. Heb jij de tickets?

Het is een van dat oudere werkjes van deze Wesley Ponsen. Ja. En als je het hoesje ziet, dan kun je je inderdaad wel wat voorstellen. Bruine ogen huilen niet, hoorde jij hier op Radio J&D. Ik heb trouwens in de volgende uur best wel plek voor een leuk verzoekje. Kom maar door met jouw suggestie. WhatsApp de studio 085-760-9936. Nu Sherelle op de radio. En ik red me wel.

0: Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de Evenaar in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, Evenaar Eindhoven. RaymondHermans.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanlaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Hallo, waar gaan we heen met...

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders ga je mis.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: je thuis.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Nog nooit was het zo duur om diesel te tanken. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. De prijzen voor brandstof stijgen al een tijdje door de oorlog tussen Amerika en Iran, waardoor de export uit het Midden-Oosten daalt. Er komt bij dat Rusland de export van diesel stopzette. Vandaag wordt de airborne luchtlanding op de Ginkelse Heide bij Ede herdacht, maar het was nog even de vraag of die zou doorgaan, meldt de regionale omroep. Er staat een harde wind en daarom werd het voorprogramma al geschrapt. Ondanks dat zijn toch parachutisten naar beneden gesprongen. Dat was 82 jaar geleden onderdeel van operatie Market Garden. Bij een verkeersongeluk in Zwolle is een vrouw om het leven gekomen. Ze liep op een voetgangersoversteekplaats toen ze werd aangereden door een auto. Die werd bestuurd door een vrouw van in de 80. Volgens de politie was ze niet onder invloed van alcohol of drugs. En honderden mensen hebben in Washington een keten gevormd rond het Kennedy Center. Het is een protest tegen plannen van president Trump. Hij wil dat het cultureel centrum zijn naam krijgt, maar daar heeft een rechter twee keer een stokje voor gestoken. Nu dreigt Trump het Kennedy Center te slopen. Dan het weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file bij de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de N217 Spijkenisse-Dordrecht bij de Kiltunnel 4 kilometer file. Vanaf afrit Mijnsheerenland 10 minuten vertraging. Op de N282 Breda-Tilburg door de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is de weg dicht in beide richtingen tot 12 uur tussen Gilze en Rijen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Rebirth presenteert Volle Bak.
5: Volle Bak.
4: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen.

0: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
1: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: De Beter Pikken Buddies.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: We hebben het over Raymond Hermansons, pakken ze niet.
1: Weekend is J&D.
0: Ja, 19 september, het is zaterdag. De herfst begint al bijna, weet je dat? En aanstaande dinsdag... aanstaande maandag is het al de 21ste... en dan hebben we nog maar 2 maanden te gaan. En dan hebben we het J&D Winterfestival. Heb jij al tickets? Je scoort ze via jndwinterfestival.nl. We hebben al wat namen bekendgemaakt. De Bevers zijn erbij, Corrie Konings is erbij... Walter Kroes is erbij en hopelijk jij ook. Het is trouwens vandaag precies op de kop af, 30 jaar geleden... dat de chipknip in gebruik werd genomen. Ken je dat nog? Dan had je je pinpas en daar zat zo'n gouden stukje op. En dat werkte eigenlijk prima. Tot op zekere hoogte. Inmiddels kun je zelfs met je horloge betalen... met je telefoon en al wat iets meer zijn. Maar ja, betalen moet je toch, dus daar draait het uiteindelijk om. Zometeen een dame die... dat is misschien wel leuk. Een enorme fan was van Jan Smit.

0: Ik ben benieuwd wie dit liedje vanavond voor zijn rekening gaat nemen in de beste zangers. Ja, ze doet eraan mee. En met succes volgens mij. Zo in Levee, je hoort het met Ik Zing.
1: Het weekend van J&D.

0: eigenlijk liedje van Clouseau. Later was het in de Nederlandse Quincy-versie ook een hele grote hit. En nu heeft die weer eens er een fijn liedje mee. Verlangen op J&D.
1: Het weekend van J&D.
0: J&D. Ik zit even naar het nieuws te kijken. De Duitse regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een plan om de prijzen aan de pomp te gaan verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter omlaag. En ook moet er een maximumprijs voor brandstof gaan komen. Die bestaat trouwens al in België en Luxemburg. Ik zag toevallig online bij het account van Jeroen van Zelst dat hij nog even getankt heeft. In België, tenminste aan de prijzen te zien. Zullen we het hem straks eens even vragen. Hij komt even na 12 hier de studio in van Radio J&D. En Koen gaat hem het vuur aan de schenen leggen. Jazeker, absoluut.

0: Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
9: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
10: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
11: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
12: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
11: En gratis vervangend vervoer.
12: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
11: Industrieweg 27 in Oorschot.
13: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
14: Ook bij je thuis.
15: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
16: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
17: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Het weekend van JND.

Rico Vargas, en daar is het drankje bedacht. De Tinto de Verano, je weet het wel, half fris, half rode wijn. En het schijnt hartstikke lekker te zijn. Nou, ik heb er wel eens een keer aan gewaagd, hoor, dat moet ik zeggen. Maar voor een keertje is het wel lekker. Hè? Ja, je hebt gelijk. Goeiedag. Dan is er een Nederlandse artiest die zegt, nou, 's avonds optreden ga ik niet meer aan beginnen. En er kan maar één eigenzinnige zangeres zijn. En dat is Anouk. Inderdaad, alleen nog maar 's middags. Ze heeft ooit één Nederlandstalig album uitgebracht met deze single Dominique. Je hoort hem nu op J&D.

lekker zeg, de Dilly Jans. Kabbelend. Alsof je lekker ritje aan het maken bent. Met de palingsound van de Cats op radio JND. Ja, soms ben je een beetje rond aan het kijken en het rondneuzen op het internet. En dan kom je grote hits tegen. Bijvoorbeeld een liedje dat bij ons op nummer 1 staat in de JN30. Dat is natuurlijk Rutger van Barneveld. Ik kwam deze versie tegen. Dat vond ik ook wel heel apart.

Ja, nou ja, goed, check het maar een keer online. Dit is hartstikke leuk, maar ik ben dan toch meer van de, zoals wij dat hier bij Radio JND doen met het origineel. 13 weken in de lijst. Gisteren hoorde je hem in de J30 zomaar op nummer 1 staan. En ik kan je zeggen met recht, de meest gevraagde plaat hier. Je hoeft de WhatsApp maar open te zetten. En dan komt hij voorbij, natuurlijk. Graag gedaan voor jullie. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Denk jij

dan is er vaak Ferry de Lits in de buurt. Want absoluut. Maar er zijn meer van die artiesten. Ik zag laatst ook een filmpje van Jeroen van Zels. Die was in Volendam aan het rondwandelen. Met de ladder. Natuurlijk de ladder naar de hemel. Hoe dat nou precies zit, dat kun je zo meteen horen. In het programma van Koen van der Vorst. Want daar is Jeroen van Zels de gast. Kijk, dat is gezelligheid van Radio JND. Ik wens je nog een mooie zaterdag. En de aanstaande maandag ben ik er weer tussen 4 en 6.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
5: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl. En neem contact op Piedijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag zijn honderden mensen bij elkaar voor de zogenoemde Wij zijn het volk-demonstratie. Ze protesteren vooral tegen immigratie. Sommigen zijn gekleed in een blauwe jas, witte broek en rode kniekousen, de omgekeerde Nederlandse vlag. Vanaf het Malieveld lopen ze straks een mars door Den Haag. Het was nog even spannend of de dropping van parachutisten boven de Ginkelse Heide bij Ede door zou gaan vanwege de harde wind, maar ze zijn toch gesprongen. De dropping is onderdeel van de herdenking van operatie Market Garden, de luchtlanding in 1944. Wel werd het voorprogramma van de herdenking geschrapt door het slechte weer. Politie in Maastricht is een onderzoek gestart nadat op straat een dode was gevonden. Grote kans dat er sprake is van een misdrijf als je kijkt naar de omstandigheden, zegt iemand van de politie tegen de regionale omroep. Er is een gebied afgezet waar de technische recherche naar sporen zoekt. Ook wordt met een drone gezocht. En het stemmen in Moskou voor de parlementsverkiezingen heeft even stilgelegen, mogelijk door een Oekraïense cyberaanval. De stemmachines konden zo'n 20 minuten niet worden gebruikt, zegt de kiescommissie. Stemmen kan alleen morgen nog. Zo goed als zeker wint de partij van president Poetin, omdat de concurrentie niet mee mag doen. Dan het weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ronald, dankjewel. Dan de JND verkeersinformatie door de ANP. Met vertraging op de A2 van Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Empel. Daar verlies je 5 minuten. Dan nog een keer de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen West en de afrit Kerkdriel 4 minuten. De A16 van Breda richting Rotterdam. Tussen Knap het Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum 6 minuten. En een melding door een weg die dicht is. Dat is de A27 van Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en industriegebied Avelingen.

0: Ik ben er nu een paar minuten terug in de muziek. Onder andere Wesley Klein. Ja, man, komt eraan. En een nieuwe versie van Heb je even voor mij van Frans Bauer.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
0: En wat doen we met het puinafval?
3: Container Nederland.
0: Oh ja.

0: hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Somjeu en Cher Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: JND. Dit is de JND Zaterdag.
9: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
8: Het weekend
9: van JND.
10: Yes, goedemiddag.
8: JND. Koen van der Voorst.
10: Onderweg Jamanto meteen, ook Sabine komt eraan. Die zingt over deze hele mooie zaterdag. En Wesley Klein na een nieuwe versie van Heb je even van mij van

versie van Heb Je Even Voor Mij van Frans Bauer. Samen met Billy Dans en Avro Bos. Dat is tegenwoordig helemaal in, hè, om gewoon bestaande liedjes opnieuw uit te brengen in een nieuw jasje. En toch als, ja, Avro Bros en onder andere Billy Dans zich bemoeien, dan, ik weet niet, dan komt het liedje opnieuw tot leven. En zelfs met gewoon een echte, ja, meezinger, een classic van Frans Bauer, Heb Je Even Voor Mij, draaien wij. Hier in het weekend van Radio Jeng en Dee. Vanmiddag wolkenvelden met slechts af en toe wat zon, op een enkel spatje regen na het droog. En daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Desondanks is het zacht met 21 graden ongeveer. Vanavond wordt de bewolking iets dikker. En later op de avond en in de nacht kan het enige tijd gaan regenen. Kouder dan 15 graden gaat het niet worden. Hey, wij hebben een hele mooie zaterdagmiddag. Want dadelijk schuift hier in de studio, liefhebber van een bakje koffie, ook van een spaargoud, Jeroen van Zijl staan hier in de studio. We gaan kletsen over zijn nieuwe single, die afgelopen week de Radio J&D successchijf was. We gaan eens even kijken hoe het met hem gaat gewoon. Even bijkletsen, heb ik echt onwijs veel zin in. En ook zo meteen de man die Cheerio vertegenwoordigt, Justin de Wild.

0: is sowieso het beste advies voor de zaterdagmiddag. Als je bijvraagt tenminste. We zijn in Olympisch topvorm. Helemaal klaar voor de zaterdagmiddag van J&D. Mocht je aan het eten zijn, smakelijk eten. Zo brengt Justin de Wild hier. Sabine komt eraan. Die zingt over zaterdag. En eerst een fijne classic van Jamal uit 2011. Gewoon weer opnieuw.
1: Welkom bij Radio J&D. Jouw Nederlandse dag.

De wereld. Dat is een beetje mijn engelbewaren, zei ik net al hier in de studio. Is ook echt zo. Het is J&D op je zaterdagmiddag. Wat ben je aan het doen? Hoe voer jij je weekend uit? Hoe geniet jij van 2 dagen helemaal niks doen of doen waar je zin hebt? Ik ga zo meteen even een rondje langs de velden maken. Dus

0: bij Radio JND. Rasputin, daarvoor nog Jester de Wild. Ik zei net hier al voor de grap, dat is een beetje mijn Engelbewaarder. Bart Smits hier, die is nog steeds zeg maar in het idee dat Engelbewaarder op 1 staat in de top 40. Toch? Een beetje toch? Ja, je draait hem wel graag. Goed, ik ga hem niet draaien. Bart straks wel, weet ik zeker. Het is de zaterdagmiddag van Radio JND. Ik vroeg even aan jou hoe jouw weekend erbij hangt. Ik ga gewoon een willekeurige JND-luisteraar bellen om te vragen hoe hem of hoe het weekend eraan toe gaat bij hem of haar. Even kijken waar we uitkomen.
1: Nee, Jori.
0: Jori, met Koen van Radio JND, jongen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Koen.
0: Hoe gaat het, jongen?
1: Goed, hoor, met jou?
0: Ik dacht in het kader van even vragen hoe jouw weekend is, dacht ik ga gewoon even onze JND-luisteraars afbellen. Dus ik denk, Jori, ik moet even vragen hoe jouw weekend van 0 tot 10 op dit moment is.
1: Ja, op het moment een 8 en dan gaan we voor een 10.
0: En wat gaat het een 10 maken en wat maakt het nou een 8?
1: Ja, dat weekend toch al een klein beetje begonnen is en dan stoppen we vanavond gewoon weer lekker af, hè?
0: Heerlijk, man. Ga je nog wat leuks doen vanavond?
1: Ja, zeker. We gaan het trek best.
0: Oh, dat is altijd feest, hè? Ben jij wel een beetje... Ga je al die trekken af of hoe moet dat voor me zien?
1: Nee, dat toch niet, hoor.
0: Oké. Maar trek best staat zeker op de planning dus?
1: Ja, staat zeker op de planning.
0: Mooi, man. En daar gaat een klein drankje gedaan worden of valt dat mee?
1: Ja, een kleintje.
0: Een kleintje. En moet je morgen nog aan het werk of heb je gewoon echt morgen echt weekend?
1: Morgen echt weekend.
0: Heerlijk, man. Nou, kan ik nog iets leuks voor je draaien? Even om een beetje in de stemming te komen misschien.
1: Ja, dan draait er maar eentje van Jeroen van Zelst.
0: Van Jeroen van Zelst? Nou, ja, we gaan er een draaien van Jeroen van Zelst, jongen. Kom goed. Jori, mooi weekend, hè?
1: Ja,
0: doei. Hoi, hoi. Nou, ik heb echt het geluk van de wereld. Zometeen is Jeroen van Zelst hier zelfs in de studio.

0: nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: specialistbrabant.nl.
1: Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
3: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
8: Grindkeizer.nl.
7: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
9: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
10: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
15: Jouw Nederlandse dag start hier.
4: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
15: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
16: Willem met de Ochtendshow.
15: Dag van 7 tot 9.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Koen van der Vorst.

0: net het liedje draaien voor je, oh, van Jeroen van Zelst. Oh. En dames en heren, hij zit nu gewoon tegenover mij.
1: Nou.
0: Mag ik een groot applaus voor Jeroen van Zelst?
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Dag Jeroen, joh.
2: Ja.
0: Dat is lang geleden dat ik zo tegenover jou stond.
2: Nou ja, alleen is het maar een beetje alleen, hè. Maar samen wel gaat het wel.
0: Wordt het echt zo'n dag, ja.
2: Goedemiddag, Koen.
0: Welkom, Jeroen. Hoe gaat het, jongen?
2: Ja, fantastisch, en met jou?
0: Ja, ook. Ik zie aan jou gewoon dat jij hebt een lekker weekend. Het is allemaal goed.
2: Een lekker weekend betekent voor ons lekker aan het werk.
0: Ja, maar ik hoorde jou net al een keer roepen 600 kilometer. Toen vandaag, dacht ik van, dat is toch wel een redelijk pittig dagje dan.
2: Ja, maar ik laat ook de helft gewoon ons maar eens rijden natuurlijk. Hè?
0: Ideaal, hè?
2: Zeker.
0: Ideaal.
2: Meestal op terugreis.
0: Op de terugreis, ja. Hey, welkom jongen. Het gaat hartstikke goed, want de afgelopen week hebben we jou sowieso helemaal veelvuldig gedraaid met jouw nieuwe single.
2: Ja.
0: Ik ga niet van roosje naar roosje.
2: Waarvoor dank.
0: Ja, want je was de radio J&D successchijf.
2: Oh, inderdaad.
0: We blijven hem gewoon draaien, dat is zeker het verhaal. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was wel toch een beetje verrast, want jij had 4 stemmers liedje uitgekomen en... Uiteindelijk, dit was toch voor mijn gevoel ook weer een beetje een soort van jouw liefste wens vibe wat hierin.
2: Nou, dat hoor ik dus vaker. En dat komt eigenlijk omdat je dus na jouw liefste wens ook gemaakt is. Toen was je al klaar.
0: Echt?
2: Ja, dus je hoort ook echt het gitaartje van je liefste wens erin zitten. Maar we hebben daarvoor nog andere platen uitgebracht. Dus we hebben deze nog even op de plank gelegd. En dit was het moment, Koen.
0: Was dit eigenlijk het vervolg in principe in eerste instantie op jouw liefste wens?
2: Dat was wel het idee toen de tijd, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, maar toen kwam de ladder naar de hemel voorbij zetten. Ik denk, nou, ik pak even die ladder op mijn schouder.
0: Precies.
2: Die
0: eerste ja. Maar en, die heeft het ook heel goed gedaan.
2: Hartstikke goed.
0: Ja.
2: Ja, zeker. En dit was het moment om Roosje uit te brengen.
0: Geweldig. Ik moet eerlijk zeggen, meteen als je het aanzet, dan is het meteen meezingen en meedoen. Wanneer was de eerste keer dat jij hem live deed?
2: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk net het weekend voor 4 september. Want dan ga je toch een klein beetje testen in de zaal van wat doet die plaat. Mensen kennen hem dan natuurlijk nog helemaal niet.
0: Nee.
2: Dus dan valt het ook niet zo op dat je 2 keer hetzelfde couplet zingt en zo, weet je wel. Dus dan kun je er zelf ook nog een beetje aan wennen.
0: Ja.
2: Maar ik denk laatste weekend augustus. Toen hebben we voor het eerst gezongen.
0: Je had hem natuurlijk al een tijdje liggen, dus je wist gewoon al wat er aankwam.
2: Ik kende hem al een stukje,
0: ja. Precies, je had hem toch al een tijdje kunnen oefenen ook.
2: Ja.
0: Hey, maar verder volgens mij, als ik... menig feesttent op de line-up zie ik jou staan. Ook gewoon besloten feestje op allerlei plekken. Wat dat betreft is het wel gewoon even als een rollercoaster gegaan naar jouw liefste wens.
2: Ja, vanaf 2023 is er enkele maar stijgende lijn geweest. En nog steeds.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Fantastisch. Hey, zullen wij
2: absoluut niet klagen?
0: Nee, maar dat doe jij sowieso niet.
2: Ik moet sowieso niet doen, want de platenmaat zit hiernaast.
0: Ja, precies. Ja, en die luistert mee. Zullen wij beginnen met jouw nieuwe single even draaien? Dat jij hem dan aankondigt.
2: Oh, dat ik hem zelf aankondig?
0: Zeker.
2: Oké.
0: Zijn er eens voor jou.
2: Heb je een spannend muziekje toevallig?
0: Een spannend muziekje. Nou,
2: of vraag dan. Dames en heren, luisteraars van Radio J&D. Dit is mijn nieuwe single. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.

0: Van Roosje naar Roosje. Ik zei dat tegen jou, het is één keer horen en dan gewoon gegarandeerd meezingen.
1: Ja, doe maar.
0: Ja, ja, ik ga het niet proberen, want dan jaag ik echt alle luisteraars weg.
1: Nee, maar jij bent ook goed in jouw vak weer, hè?
0: Dus... Ja, precies, je moet doen wat je goed in bent. Hé, maar ik zat even vanmorgen na te denken in de auto toen ik hier heen reed van hoeveel liedjes heb jij al niet gemaakt, eerlijk?
1: Oeh, dat is een hele moeilijke vraag.
0: Ja,
1: dat zijn... Mag ik mijn hulplijn inschakelen?
0: Zeker, dat mag jij.
1: In de vorm van Spotify...
0: Er zijn er echt veel volgens mij.
1: Nee, ik heb helemaal geen flauw idee.
0: Jawel, als ik hier op Jeroen van Zelf zoek, dan krijg ik al 32 nummers.
1: Nou ja, inderdaad, ik denk zoiets tussen de 32 en de 35 of zo.
0: Ja. Maar eigenlijk is dat voor ja, je bent toch een feestzanger, zeg maar, als in van je maakt overal feest waar je komt.
1: Ja, dat is wel de bedoeling, hè?
0: Ja, maar ik bedoel, dat is bizar veel.
1: Ja, dat is wel veel.
0: Maar jij hebt ook gewoon het geluk dat jij zoveel keuze hebt. Jij kan overal, je kan alles meenemen en overal zingen.
1: Ja, dat klopt. Alleen het is wel zo dat de muziek natuurlijk gedurende de jaren wel een klein beetje veranderd is. Ik ben ook echt wel begonnen een beetje in de après-ski feestmuziek tijd.
0: Ja.
1: En die is nu gewoon een stuk minder. Dat is gewoon
0: klopt.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dus de muziek evolueert gewoon een beetje mee met de markt. En het is tegenwoordig iets meer volksfeest. Maar het blijft wel feest, ja.
0: Vond je dat moeilijk om dat een beetje om te buigen?
1: Nee. Gelukkig was daar ineens Jarlies de Wens toen.
0: Precies.
1: En ja, toen gingen we in één keer naar een straatje in, natuurlijk.
0: Ja, nee, maar ik kon maar zeggen, dat was toevallig dat alles viel op zijn plek. En dat was gewoon een geweldig goed nummer.
1: Ja, en daar hebben we een beetje verder gebeduurd weer. Hè? Dus dan maak ik toch net een andere stijl muziek. Maar wat ik zeg, het blijft wel feest.
0: En merk je dan dat je op andere plekken nu staat dan dat je er voorheen stond ook?
1: Ja, zo'n plaat opent wel weer deuren natuurlijk. En op een gegeven moment gaat je gage een beetje omhoog. En dan denk je van, dan raak ik heel veel klanten kwijt. En dan, je raakt wel klanten kwijt, maar dan komen er heel veel voor terug.
0: Ja.
1: Dus nee, het gaat allemaal super. Ik mag absoluut niet klagen.
0: Wat staat er bovenaan de bucketlist van Jeroen van Zelst?
1: Ik wil een keer een dagje met jou naar de Efteling.
0: Ja.
1: Nee, bucketlist, ja.
0: Ja, nee, maar dat... Ja. Nou ja, weet je, sommige artiesten zeggen dan een eigen concert.
1: Ja, nou ja, zeker. Zeker, ik ben ook wel met een beginplannetje bezig voor iets heel leuks wat ik volgend jaar zou willen gaan doen. Of het jaar daarna. Dat vergt wel heel veel voorbereiding, maar dat heeft ook te maken met een soort eigen show-achtig dingetje. En dan een klein beetje anders weer. Je moet niet iedereen kopiëren, vind ik.
0: Nee, je moet wel altijd een beetje eigen...
1: vernieuwend blijven. Dus ik heb wel wat ideeën. En we zijn ook vooral bezig met heel veel nieuwe muziek. Komt een samenwerking aan.
0: Oh?
1: Ja.
0: Met een vrouw of een man?
1: Dat zeg ik nog niet. Nee.
0: Je probeert het toch los te krijgen altijd.
1: Misschien wel een man. Of meer. Ik weet nog niet.
0: Oké, maar je gaat een samenwerking doen. Maar als ik dan vraag aan jou... met wie wil je ooit nog zeker een keer in je leven een samenwerking doen... die nog... Misschien heb ik het al geregeld, maar ik wil maar zeggen van...
1: Nee, ik heb het niet geregeld. Maar kijk, als ik naar mijn muzikale voorbeelden kijk... dan Django Wagner, Jan Smit, Frans Bauer, Jannes. Dat zijn wel de iconen voor mij.
0: Dat zijn voor jou wel de namen die dan op het lijstje staan boven.
1: Ja.
0: Maar goed, dat ja, kan zo maar
1: Samuel, Samenwel.
0: Samenwel.
1: Nee, maar ik sta overal voor open. Maar nee, dat zijn wel een paar namen dat ik zeg van... ja, als ik dan zou moeten kiezen, dan staan die zeker op het lijstje.
0: Hey, en als we naar de nieuwe muziek kijken, heb je dan al dingen op de plank liggen? Of zeg je, we zijn echt gewoon bezig met schrijven en met nieuwe dingen ontdekken en maken?
1: Ja, nou, ik heb mij voorgenomen afgelopen tijd om met heel veel verschillende soorten mensen en invalshoeken muziek te gaan schrijven dit jaar.
0: Ja.
1: En dat ben ik ook echt aan het doen. Ik heb een liedje geschreven met Stef Eckel. Hartstikke leuk liedje geworden. Daar gaan we echt volgend jaar, denk ik, ergens een keer komt dat wel een keer naar buiten.
0: Ja.
1: Geen duet overigens, maar... ik ben met andere mensen ook in de studio geweest... waar hele leuke demo's nu liggen... die uitgewerkt moeten worden nog. Dus het klinkt allemaal als abracadabra, is het ook nog. Maar dat kunnen zomaar eens hele vette tracks worden, ja.
0: En hoe moet ik dat voor me zien? Ben je echt de artiest die naast de studio in de studio erbij gaat zitten... en echt meedoen in heel het proces? Of zeg je van,
1: dat doe ik wel het liefst.
0: Een beetje voeden?
1: Dat doe ik wel het liefste, ja. Het gebeurt ook wel eens dat bijvoorbeeld Willem van der Rijden... waar ik mijn liedjes altijd opneem... dat hij dan in één keer een liedje doorstuurt van... ik heb nou iets geschreven, is dit iets voor jou?
0: Ja.
1: Weekendje Wenen was dat bijvoorbeeld zo'n plaat. Deze ook, Roosje naar Roosje. En ja, dan is het een feit een beetje inkoppen. Dus dan ben je niet echt betrokken bij het ontstaan van het liedje. Maar dat is allebei leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ooit iets...
1: Wisselt een beetje.
0: Ja, ik wou zeggen dat het natuurlijk ook een beetje per liedje verschillend waarschijnlijk.
1: Ja, zeker.
0: En tegenwoordig is natuurlijk ook de tendens dat iedereen een keer iets maakt met een rapper. Want als je kijkt naar Donnie, die gaat nu met Justin de Wild weer een liedje maken.
1: Wou ik nog aan je vragen. Heb jij daar ervaring mee, of niet, toevallig? Nee, dat is flauwekul. Nee, ik heb nog nooit met een rapper gewerkt.
0: Nee, maar ik denk, misschien is dat nog wel iets wat ook in de ambities past.
1: Je weet het nooit.
0: Je weet het nooit.
1: Kijk, net zoals Maradoni ook, alles wat hij aanraakt, verandert in goud tegenwoordig.
0: Bizar gewoon.
1: Als hij mij morgen belt, dan denk ik wel dat ik overmorgen in de studio zit. Maar ja, je weet het nooit.
0: Je weet nooit hoe het loopt. Hey, zullen we eens even door jouw discografie heen gaan om even samen een liedje te kiezen? Die we gaan draaien. Misschien een liedje wat we misschien niet zo vaak horen op de radio.
1: Ja.
0: Ik noem gewoon op en jij mag stopzeggen. Colinda, dansen. Jij bent veel te jong voor mij. Het is alsof ik zweef.
1: Stop.
0: Ja?
1: Ja.
0: Gaan we die doen?
1: Die gaan we eens doen.
0: Heb je daar nog een mooie anekdote bij of mooie herinnering?
1: Nou, dus gestolen uit Duitsland, dat liedje. Dus origineel een Duits liedje. Wenn ein Stern in den Himmel fällt. Dat is van Tommy Fischer, geloof ik.
0: Ja.
1: En ik heb daar samen met Johnny Gold, Kees van Leer, heb ik daar een Nederlandse tekst op gemaakt. En die heeft het toen tijdens dat kermisseizoen, want onze gewaardeerde collega Frank van Weert, die was nogal gecharmeerd van het liedje.
0: Ja.
1: Die heeft mij geboekt op al die kermissen toen de tijd.
0: Wauw.
1: Eigenlijk vanwege dat liedje.
0: Dat is dat hoesje met die ballon, toch?
1: Ja, en ik doe hem ook nog regelmatig wel.
0: Dus die komt regelmatig ook nog gewoon in de optredens voorbij?
1: Ja, omdat die komt eigenlijk van ver voor Jalies de Wens tijdperk. Maar die past daar wel goed bij, qua tempo en dergelijke.
0: 2014, denk ik.
1: Je hebt zeker een briefje daar liggen over.
0: Jongen, hij weet ook alles, die man.
1: Goed voorbereid, hè?
0: Nou, echt, hè?
1: Wikipedia noemen ze me ook
0: Wikipedia.
1: Wel.
0: Wikipedia, ja. Jeroen van Zijlst op J&D.

0: Hammersteeg, we draaiden vuurwerk. Daarvoor nog Jeroen van Zels. Maar het is alsof ik zweef uit 2014 gewoon.
1: 14, misschien. Ja. 12 jaar terug.
0: Toen ben jij dus ook echt in een luchtballon gestapt.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Zenuwachtig.
0: Ja?
1: Ja, ik was wel zenuwachtig. Maar weet je, je voelt daar dus bovenin, voel jij geen wind. Want nee. je bent met de wind. Je bent de wind eigenlijk.
0: Ja.
1: Het is echt apart. Je hoort gewoon de paarden hinneken in de weilanden beneden. Dat is echt heel bijzonder.
0: Mensen zeggen altijd als je boven zo'n bakje staat, dat je zeg maar gewoon inderdaad totale stilte hoort.
1: Ja.
0: En dat je gewoon echt helemaal geen idee hebt dat je op de wereld bent.
1: Nee, en het is best even een spannend momentje als dat mandje naar beneden gaat.
0: Ja.
1: Want op een gegeven moment kom je in een weiland terecht en dat geeft best een klap, hè?
0: Ja,
1: ja, ik vond het wel even.
0: Wilde jij het zelf of had iemand van de productie bedacht van?
1: Nee, dat wilde ik. Dat was mijn eigen idee.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dat, ja.
1: Soms heb ik gewoon slechte ideeën, Koen.
0: Maar op het moment zelf ben ik zeker dat je even hebt gedacht van...
1: Nee, het was wel prachtig. Ja. Een mooie ervaring.
0: Hey, zou jij misschien mijn rol even willen overnemen door even een van onze luisteraars te bellen?
1: Ja, we gaan even bellen.
0: Even kijken of je overgaat.
1: Hij had een verzoekje toch? Voor een normale...
0: Ja, normaal, ja.
1: Ja, dat gaan we niet doen, hè? Nee. Doe eens even normaal, man, precies.
2: Ja, Peter.
1: Hey, Peter, je spreekt met Koen van der Vos van Radio J&D.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Je had een verzoekje.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Een plaatje van normaal voor de boer heeft de kerel.
1: Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk normaal gesproken. Alleen, we hebben nu Jeroen van Zels de gast.
2: Ja, dat had ik begrepen.
1: Dus ik vind eigenlijk dat je een verzoekje mag indienen, maar dan moet hij wel van Jeroen van Zels zijn.
2: Oh, dat is goed. Draai maar iets van Jeroen van Zels.
1: Ja, draai maar. Maar welke dan, hè?
2: Ja, Roosje, die hebben al gedraaid.
1: Die hebben al gedraaid. Ik zou als ik jou was kiezen voor het Latten aan de Hemel of zo.
2: Doet het helemaal goed.
1: Helemaal goed. Nou, dankjewel voor jouw verzoekje.
2: Graag gedaan.
1: Groetjes, Koen.
2: Goed. Hey,
1: hoi.
0: Zou het niet gewerkt hebben?
1: Ik heb geen idee. Maar ik weet niet of het werkt. Ga je hem draaien?
0: Ja, zeker. Beetje... Ga dan wel. Ja, joh. Fantastisch. Gaan we gewoon draaien, toch?
1: Ja!
0: Kom op, zeg. Speciaal voor Peter dan, hè?
1: Voor Peter.
0: Met een goede mismix.

0: Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
7: Home is where the heart is.
8: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een Hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
7: Rijkers Haarden.
8: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
9: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
10: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
11: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
12: Zelfde prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Spuiplein in Den Haag zijn tientallen mensen voor een demonstratie tegen die op het Malieveld. Daar zijn honderden mensen voor een zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie. En is een protest tegen immigratie. Straks lopen ze een mars. Op het Spuiplein gaat het vooral om inclusiviteit en tegen fascisme. Rond de 25 demonstranten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Zevenaar. Het verkeer richting Duitsland komt er niet meer door. In eerste instantie kon de politie enkele tientallen demonstranten tegenhouden, maar een paar wisten toch de snelweg op te komen. Ook de Duitse politie is naar Zevenaar gekomen. Voor de Nederlandse pomphouders is de accijnsverlaging in Duitsland een bittere pil. De brancheclub is bang dat de tankstations bij de grens te klos zijn, net nu het weer wat beter met ze ging. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week afgesproken de accijns met 17 cent per liter te verlagen. En er komen paaltjes op stukken vluchtstrook langs de snelweg, zodat vrachtwagenchauffeurs daar niet meer kunnen parkeren om te slapen, meldt RTLZ. Het gebeurt nu vaak omdat er te weinig parkeerplekken zijn, vooral in Noord-Brabant en Limburg. De paaltjes komen op vluchtstroken direct

0: Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Ronald, dankjewel. Dan de JND-verkeersinformatie door de ANWB. Met vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Empel en Waardenburg verlies je 7 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de afrit Dordrecht Centrum. 8 minuten. En de laatste op de A50 van Arnhem richting Oost. Tussen Ewijk en Ravenstein. Daar verlies je 4 minuten. Zo meteen kletsen wij verder met Jeroen van Zelst. Ook Jeffrey Hezen komt eraan. En een liedje van Jan Smit gaan we zo meteen draaien.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.

0: Boeingbouwmarkt.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Oosting, Frank van Etten draaiden wij. Ik weet niet waarom, daarvoor nog Jeffrey Hayes en Loco hier bij Radio.
1: Ik weet ook niet waarom.
0: Nee?
1: Nee, ik weet ook niet. Ik heb geen idee.
0: Bij ons in de studio nog steeds de one and only Jeroen van Zels.
1: Is er nog steeds bij?
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: Even een lekker bakje koffie gedronken.
1: Ik heb er al drie op.
0: Wauw.
1: Ja, echt.
0: Ben jij, als jij s'avonds naar optredens gaat of overdag, is het dan wat drink jij het meeste tussendoor?
1: Water.
0: Water.
1: Water, ja. Okay. En 's morgens veel koffie. Smiddags ook nog wel koffie.
0: Ja, maar dan, is dat opstarten voor jou koffie?
1: Ja, 1000%.
0: Oké. Okay.
1: Zonder koffie ben ik niet helemaal wakker.
0: Nee, dan moet er toch wel, dan moet er wel wat bakken koffie in.
1: Ja, nee, dat kan ik zeker wel waarderen. En ik hou de laatste tijd ook wel, moet ik eerlijk zeggen, van een lekker wit wijntje. Je gaat er weg. Houdoe!
0: Houdoe, heb.
1: Hij zou het moeten zien, dames en heren.
0: Ja. Een wit wijntje?
1: Ja, dat vind ik lekker.
0: Ja?
1: Ja, moet niet te veel pakken natuurlijk. En zeker niet meer optreden.
0: Maar heb je tijden gehad dat je het niet lekker vond? Of dat je het nooit dronk?
1: Nou ja, vroeger was het altijd heel makkelijk. Doe maar bier.
0: Ja.
1: Maar tegenwoordig kan ik de wijn iets beter waarderen als het pilsje.
0: Ja. Maar word je ook een beetje een wijnkenner dat je er meer van wil weten? Of
1: ben
0: denk
1: gek,
0: je van,
1: jongen,
0: als het in een glaasje zit, is het goed?
1: Wij waren lekker uit eten en er was een heel lekker wit wijntje. Dus ja. Dan ga ik zitten googlen en dan heb ik een doos besteld voordat we naar huis gaan, zeg maar.
0: Wauw.
1: Dus dan hebben we thuis ook lekker wijntje.
0: Tuurlijk. En dan kom je thuis, ik heb nou een wijntje gevonden.
1: No. En dan zegt ze, ja, ik was er net ook bij, schat.
0: Ja. We hebben hem samen besteld.
1: Ja.
0: Hey, nooit meer carnaval vieren of nooit meer optreden in een feesttent?
1: Nooit meer carnaval vieren.
0: Ja, ben jij niet zo...
1: ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd om carnaval te vieren.
0: Nee, ik wou zeggen, dat is voor jou natuurlijk gewoon tropenrooster. Als zeg maar heel veel moet gebeuren.
1: Over het algemeen heb ik zo rond de 25 optredens met carnaval. Dus dan carnaval zelf vieren ziet er dan een beetje bij in.
0: Ja.
1: Dus als ik dan moet kiezen tussen carnaval vieren of hetgeen doen wat ik het allerleukste vind van de wereld, dan is die keuze niet zo heel moeilijk.
0: Maar jij ziet wel, als een van de artiesten in Nederland, het meeste carnavalscultuur. Ik bedoel, jij ziet de tradities bij iedere vereniging en iedere plek waar je komt voorbij komen.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook een hele mooie kant om te zien.
0: Zeker,
1: hè, de achterkant.
0: Zeker.
1: Ja. En overal waar ik kom tijdens carnaval is het over het algemeen wel feest. Dus op die manier vier ik het toch een klein beetje mee, hè?
0: Ja, zo gaat dat.
1: Ja, mooi poëtisch gezegd wel, toch?
0: Ja, vind ik ook.
1: Volgende dilemma.
0: Zou je eens mee moeten doen.
1: Ja.
0: Een optreden voor 10.000 mensen zonder bier of voor 100 mensen met onbeperkt bier?
1: 100 mensen.
0: Ja?
1: Ja, 100%.
0: Dat zegt iedereen bijna, hè?
1: Ja, maar het is hartstikke leuk. 538 Koningsdag, 40.000 mensen of een Gelredome met snollebolletjes. Hartstikke leuk, super vet. Adrenaline kick van tot en met.
0: Ja.
1: Alleen, ik hou wel van het contact met mijn publiek.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja, ik snap het.
1: En dat vind ik echt heel leuk om te doen. En dan ben ik ook echt wel, dat mag ik wel zeggen, dan ben ik wel op mijn best, denk ik. In best. Ben ik dan op mijn best. Snap je?
0: Ik snap hem.
1: Lekker afrem met de mensen, geintjes maken.
0: Zou je echt iets mee moeten doen? Dit is gewoon een mooie, dit kan wel een gedichtenbundel worden, zeg maar.
1: Ik ben al een boek aan het schrijven. Ja. Ja, is niet waar. Is niet waar.
0: Hey, de rest van je leven alleen nog maar jouw liefste wens zingen of dat nummer nooit meer mogen zingen?
1: Dan zing ik hem de rest van mijn leven. Oh, maar dan alleen maar dat liedje?
0: Alleen maar dat liedje, ja.
1: Nee, dan...
0: Dan zing ik hem nooit meer. Dan ga je een andere versie maken.
1: Nee, maar ik vind het veel te leuk om andere liedjes ook te zingen.
0: Ik wou zeggen, jij, wat dat betreft ben jij ook een jukebox. Want hoeveel liedjes heb jij bij als je naar een optreden gaat?
1: 14.872.
0: Met Spotify.
1: Nee, is niet waar. Ik denk dat ik een repertoire ongeveer heb. Het gangbare repertoire dan van een liedje of 20. En daar kies ik iedere keer uit tijdens mijn optreden. En ooit komen er een paar liedjes bij en dan valt er een liedje af. En
0: begin je allebei hetzelfde liedje?
1: Ja.
0: Ja, en dat is dat jouw liefste wens?
1: Ja,
0: ja, oké. Okay.
1: En ik krijg af en toe gruwelijk op mijn kloten van mijn vrouw, die ook mijn geluid doet.
0: Ja.
1: Want ik heb er heel erg lang de neiging gehad, en nog steeds wel, om dan ook af te sluiten met jouw liefste wens. En dat vindt zij een beetje, dat kennen we nou wel, weet je wel, dat gevoel. Dus ik probeer steeds meer af te stappen van het twee keer zingen van die plaat.
0: Oké, okay, en wat is dan vaak nu de afsluiter?
1: Ja, dat wisselt een beetje. Het ligt er een klein beetje aan waar je staat en hoe laat je ergens staat. Want ik heb ook een beetje hardstyle dingetjes nog, Beesten van de Nacht gemaakt. Dansen heb ik een nieuwe versie van gemaakt die een beetje meer op tempo is. Dus dat is ook wel fijn om mee af te sluiten. Soms draai ik het zo dat ik dan afsluit met Ladder naar de Hemel. Dus dan heb je in het begin wat herkenbaars en aan het einde ook.
0: Ja.
1: Dus dat wisselt eigenlijk een beetje.
0: In heel jaar iedere dag in carnavalsoutfit lopen of tijdens carnaval plicht in pak en stropdas optreden?
1: Ik had bij het eerste deel van deze dilemma, van dit dilemma, had ik mijn keuze al gemaakt. Gewoon A. Sowieso A. Ik heb sterker nog, ik ben dus 23 kilo afgevallen afgelopen jaar.
0: Ja, je ziet er goed uit ook.
1: Dat wou ik even horen, dankjewel.
0: Precies, ja.
1: Dus ik heb gisteren of eergisteren met Maris samen onze carnavalsjassen naar een kledingmaakster gebracht bij ons om de hoek.
0: Om te verkleinen?
1: Om iets iets kleiner te maken.
0: Ja.
1: Dus er is weer een... Ik kan niet wachten totdat ik er weer aan kan.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik verwacht wel een foto even.
1: Ja, zeker. Als ik hem aan heb dan, hè.
0: Ja. Hey, een duet opnemen met Monique Smit of één nummer maken dat de carnavalshit van het jaar wordt?
2: Dat is een lastige keuze, Koen.
0: Het 5 december heb je ook geen tijd, of wel?
1: Ik heb alle tijd. Dag hoor. Dag hoor. Ze hebben me wel gebeld van de week.
0: Ja, precies. Daar schijnt hij wel mee te stoppen, ja.
1: Nee, dat doe ik niet. Een duet met Monique Smit of de carnavals... Nou, samen met Monique Smit een keer een carnavalshit maken.
0: De kraken van het jaar.
1: Ja.
0: Ben jij nog bezig met een liedje wat misschien voor de carnaval uitermate geschikt is? Want jij hebt natuurlijk wel in het verleden best wel wat carnavalshits gemaakt ook.
1: Nou, ik heb dus vorig jaar achter elkaar uitgebracht.
0: De Polonaise track.
1: En ik hoop dat die gewoon nog een aantal jaren mee kan tijdens carnaval.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: En ik ga dus een samenwerking doen. Ik verwacht ergens dat dat in januari verschijnt. En ik ga nog niet vertellen met wie dat is dan. Maar... Dat kan wel tijdens carnaval. Kun je daar misschien wel iets van horen? Het is wel feest. Het is niet plat carnaval, denk ik, maar het is wel feest.
0: Oké. Okay. Dus ja, je maakt ons heel benieuwd nu.
1: Ja, maar daar kom ik wel op terug, hoor. Ben maar niet bang.
0: Oké, nou goed. Als hij eraan komt...
1: Daar gaat echt heel muzikaal showbiz Nederland gaat daar wel...
0: Gaat daar iets van horen? Ja?
1: Ja.
0: Hoe deed dat?
1: Op zijn grondvest te trillen.
0: Hoppatee, lekker man.
1: Oh, dit is ook leuk.
0: Ja, dit is ook wel een beetje...
1: Dit gaat over de hoofdstad van Oostenrijk.
0: Zeker. Weekendje Wenen. Gaan we draaien. Liedje van Jeroen van Zijl van afgelopen jaar, toch?
1: Ja, klopt in.
0: Hoppatee.
1: Hoppa.

0: Prachtig, man.
1: Alsof je het vaker doet.
2: Als live, helemaal.
1: Alsof je het vaker doet. Ga je dit vanavond ook weer doen zo?
2: Ja, ja. Maar niet zo. Iets beter.
1: Geweldig. Ja. Je hebt nog een drukke avond voor de boeg, toch?
2: Ja. Ik heb nog een optreden in Hardenberg.
1: Bij de deur.
2: HHC. De voetbalclub van Edwin Evers, die er altijd komt.
1: Wauw.
2: Dus ik ben benieuwd wat hij bij is.
1: Ja, of hij opgestaan is vanmorgen. Ja. Evers staat op, hè? Ja.
2: Ja, hij maakt hem gewoon.
1: Ja, ja.
2: En dan daarna gaan we naar de kermis in Wijchen.
1: Oh, gezellig.
2: Wijchen bij Sterrenbos.
1: Ze hebben wel smaak. Ze hebben wel smaak.
2: Nou, dat wou ik zeggen, ja.
1: Precies, dat is goed. Dik in orde, dik in orde.
2: Ah.
1: Hey, jij gaat weer een feestje geven volgend jaar.
2: Ik ga een feestje geven, ja.
1: In januari, op de 16e.
2: Ja. In Den Bels in Kasteren. Waar? In Kasteren.
1: De plek waar de meeste boeren overtrekken per jaar plaatsvinden.
2: Ja, inderdaad. Precies daar.
1: Ja.
2: Ik heb vorig jaar daar mijn 15-jarig jubileum mogen vieren. Was een doorslaand succes. Mensen stonden in de rij. Nee, dat is niet waar. Het was wel uitverkocht. Dat wel. En ik dacht, ja, waarom zou ik dat nou niet gewoon nog een keer doen?
1: Gewoon een vervolg.
2: Maar dan niet een jubileum, maar gewoon Jeroen Verzeils geeft een feestje.
1: Ja. Nou, ja. En jij bent altijd in voor een feestje. En als jij een feestje geeft, dan is het dik voor elkaar.
2: Nou ja, het wordt wel weer een mooi avondje, denk ik. Ja.
1: En
2: Justin de Wild komt langs. Rutger van Barneveld komt langs.
1: Wow.
2: Dit is Leeman, Gisby, Alpenzusje, Jan Biggel. Het wordt één grote happening. Ik ben er nog een aantal vergeten, maar die kun je allemaal zien op de poster.
1: Ja.
2: En de kaarten zijn te koop. Koen.
1: En waar moeten mensen zijn voor kaart?
2: JeroenVanZelst.nl.
1: JeroenVanZelst.nl, daar kun je de kaart scoren. En die kosten bijna niks, hè?
2: Die kosten bijna niks. €15.
1: €15.
2: Nou, dat valt
1: echt geen geld in deze dure tijden.
2: Nee, en misschien kom ik dan nog wel langs met een bitterballetje. Ja.
1: Nou, ga jij dus nog bitterballen uitdelen zelf?
2: Dat hebben we vorig jaar ook gedaan.
1: Heerlijk, man.
2: Of ik verzin iets anders.
1: Ja, wat dat betreft ben jij altijd al... Jij laat mensen nooit met lege handen naar huis gaan.
2: Nee. In ieder geval met de zakken vol.
1: Precies.
2: Heb je nog een dilemma of doen we geen dilemma's meer?
1: Ik heb geen dilemma's meer voor je. Je hebt ze allemaal gewoon al verbracht.
2: Nou, dat is
1: hard. Nee, wij gaan nog een keer. Ik ga niet van Roosje naar Roosje draaien.
2: Oh, dat vind ik tof.
1: Want die verdient gewoon veel airplay en die blijven wij gewoon helemaal grijs draaien.
2: Nou, dat is mooi.
1: Dan zijn wij zijn gewoon bijna alweer doorheen zo, joh.
2: Het gaat hard, hè?
1: Wij vliegen er gewoon doorheen.
2: Niet normaal, Koen. Niet normaal.
1: Niet normaal. Maar
2: ik vond het wel echt superleuk om een keer bij jou aan te mogen schuiven.
1: Ik vond het wederzijds helemaal fantastisch.
2: Je bent een druk bezet man, ik weet het. Maar hartstikke fijn dat het mocht.
1: Dat mag altijd. De deur is hier altijd open voor jou, zeker. En we weten nu al dat er in ieder geval nieuwe muziek aankomt.
2: Ja. Ja, er komt veel nieuwe muziek.
1: Dus jij gaat nog veel langskomen of zaterdag?
2: Ik ga heel vaak. Ik denk dat ik gewoon elke week hier kom gewoon.
1: Zullen we nog iets anders vertellen dan tegen mensen?
2: Ja?
1: Ja, ons winterfestival komt eraan op 21 november.
2: Echt waar?
1: We hebben met jouw management gesproken.
2: Echt?
1: Ja.
2: Oh?
1: En we hebben het voor elkaar gekregen.
2: Nee.
1: Ja.
2: Echt?
1: We hebben het voor elkaar
2: gekregen. Hebben jullie zoveel budget? Voor de...
1: Nee.
2: Dat is een klets.
1: Nee, maar jij bent erbij gewoon.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Met alle liefde en plezier.
1: Fantastisch.
2: Ik vind het een van de mooiste feestjes van het jaar.
1: Nou, we gaan hopen weer dat het een mooi feestje gaat worden. 21 november in Eventcenter AK Best. En mensen die nu luisteren, die Jeroen van Zelst ook live willen zien daar. Met vele andere namen. Ga nu naar jndwinterfestival.nl. Score je kaartje.
2: Ja, daar moet je bij zijn.
1: Ben erbij. Het winterfeest van het jaar. En het begint nu, de temperaturen beginnen een beetje te zakken.
2: Ja.
1: Dus nu komen we allemaal iets meer in de winterstemming.
2: Ik heb mijn winterjas al uit de kast getrokken. Uit de mottenballen.
1: Dus jij bent er gewoon helemaal klaar voor.
2: Ik ben er bijna klaar voor.
1: Hoppatee.
2: Maar we hebben nog even.
1: Hey, mag ik jou hartstikke bedanken, Jeroen?
2: Ja, zeker. Mag ik jou bedanken?
1: Ja, graag gedaan. En heel veel succes vanavond. En wil jij nog één keer op jouw allerbeste... Ik ga niet van Roosje naar Roosje aankondigen.
2: Ja. Lieve dames en ook heren. Ik wil jullie allemaal even jullie attentie vragen... voor mijn nieuwe single die nu gedraaid gaat worden op Radio JND. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
1: Jeroen, dankjewel.
2: Dankjewel, Koen.
1: Fijn weekend.
2: Houdoe.

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair.
5: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
4: Maatwerk Sanitair.
5: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
6: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
7: Maar weer.
6: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
4: Van Schijndel.
8: Kerkstraat 7 in Geffen.
4: Bedrijfskleding.
9: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
10: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
11: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
9: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
12: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Goedemiddag, dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
17: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
18: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
19: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
20: Hallo, waar gaan we heen?

0: Bruinkoopland.nl.
1: Bruincafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
3: rolcontainernederland.nl. Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
1: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
1: Koen van der Vorst.

Daarvoor nog Henk Dissel met Chansen. Ik moet nog even een ode doen aan Mel en Dan. Ik heb namelijk een hele mooie beer gekregen van hun. Met de grote erop, ik ben fan van Mel en Dan. Ik wil even mijn dank voor uitspreken. Je hebt J&D aanstaan op je zaterdagmiddag. Dadelijk hier Bart Smits na 2. En zo wordt eens even horen wat er bij hem allemaal gaat gebeuren. De 3J's komen er ook aan met Je zit in mijn hoofd. En Marco Borsato en Treintje Oosterhuis hoor je zo meteen. Naar Raymond Hermans, dit is Systeem.

0: Je zit in mijn hoofd, draaiden wij bij Radio J&D. Het is 8:58 geworden precies. Hij is op tijd. Hij zit hier tegenover mij. Je mag nog niks zeggen. Je mag nog niks zeggen. Ik ga je even met overtuiging aankondigen. Dames en heren, hij zit hier tegenover mij. Het is de man van het weekend van Radio J&D. Elke zaterdag en zondag tussen 2 en 4. Mag ik het horen voor de one and only Bart Smits! Nou mag je praten.
1: Oh ja, ik denk, ik hou netjes mijn mond dicht.
0: Nee, nou mag je praten.
1: Dankjewel voor het applaus allereerst, Koen.
0: Welkom Bart, hoe gaat het, jongen?
1: Ja, het gaat allemaal goed, met jou ook?
0: Ja, zeker, jongen, fantastisch. Je bent een Olympisch topvorm.
1: Kijk, nou, dat hoor ik graag.
0: Jij ook, hoop ik.
1: Nou ja, Olympisch topvorm, in vorm.
0: Als jij topsporter zou zijn, welke sport zou jij dan, waar zou jij echt goed in zijn dan?
1: Kijk, waar word je het minst moe van? Schaken, denk ik.
0: Schaken, ja. Nou, daar word je wel moe van denken.
1: Oh ja, ja, dat is ook wel waar.
0: Hey, heb jij ooit fanmail gekregen van artiesten?
1: Of ik wel eens fanmail krijg?
0: Nou ja, echt ook fanobjecten, zeg maar. Ja,
1: het zou zomaar kunnen. Ik heb nog 488 ongelezen berichten. Dus ik moet er eens een keer doorheen gaan spitten.
0: Jezus Christus, zeg. Ja, ik kreeg dus gewoon een beer opgestuurd van Mel en Den. Naar mijn thuisadres zelfs.
1: Ja, thuisadres?
0: Ja, dat was helemaal eng, ja. Maar het is echt gebeurd, ja.
1: Oh, ja. Heb je dan zelf een keertje gegeven in een dronken
0: bui? Nee. Ik ben er bang voor dat ik het niet gegeven heb, nee.
1: Ik was het ook niet.
0: Oké, nou. Ik wilde het eigenlijk vragen. Hey, zo meteen vanaf de 2 uur jij hier op de zender. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, natuurlijk vandaag weer een nieuwe weekendkeuze. En ik probeer het allemaal een beetje goed voor te bereiden. Dus ja, dat is vandaag gelukt.
0: En wat was het erin?
1: Ja, ik denk, ik moet er nog heel eventjes de administratie op nakijken. Maar ik denk John West. Want die is
0: John West?
1: Ja, die is al een tijdje niet geweest volgens mij.
0: Nee, dat is, nee, klopt, ja. Maar die heeft ook nieuwe muziek, hè, met New Media. Hè?
1: Ja, precies.
0: En dat is een fijn nieuw liedje. Doet het goed in de J30 ook.
1: Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat dat een van de keuzes gaat worden.
0: Nou, dat zo meteen vanaf 2 uur. Bart Smits hier op de zender. En daarnaast gewoon een berg gezelligheid mag ik aannemen.
1: Uiteraard.
0: Wil je het horen bij Bart? Vraag het aan via de J&D WhatsApp. Bart zo meteen vanaf 2 uur. En daarna nog Peter de Graaf en de J&30 non-stop. Maag gesprek, Bart.
1: Ga ik doen.
0: De zender is voor jou. Nou, Marco Bussato, een treintje Oosterhuis. Ik wens je een mooie zaterdag.

0: kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie van extreem rechts bezig en de ME heeft ingegrepen omdat er met vuurwerk werd gegooid en geweld gebruikt. De ME houdt de demonstranten op het Malieveld zodat ze niet het centrum ingaan. Tijdens het protest, dat vooral tegen immigratie is, zijn teksten te zien als Nederland is voor de Nederlanders. De politie heeft in Zevenaar een paar klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt die de A12 probeerden op te komen. Een handjevol activisten is het toch gelukt de snelweg te blokkeren. Het verkeer richting Duitsland kan niet verder. Extinction Rebellion had een actie op de A12 aangekondigd, alleen niet verteld waar. Er komen veel mensen naar de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Arnhem. Zo'n 50.000 mensen zagen hoe honderden parachutisten uit vliegtuigen sprongen. De eerste parachutesprongen moesten worden uitgesteld vanwege te harde wind. Defensieminister Jesselkus was ook bij de herdenking en hield een toespraak. En in München is het Oktoberfest begonnen. De burgemeester opende het festival door het eerste biervat te openen. Er worden tot begin oktober miljoenen bezoekers verwacht. Vorig jaar ging het bijna mis toen veel mensen tegelijk naar binnen wilden of vertrokken en er paniek was. Er zijn nu meer camera's opgehangen om de boel in de gaten te houden. Dan het weer van Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe wat motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. En dat is over het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Ja, dankjewel. Dan kijken we even naar de situatie op de wegen. De verkeersinformatie krijg je van de ANWB en dit zijn de bijzonderheden. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en het knooppunt Batadorp 4 minuten. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 10 minuten. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven. Daar verlies je over 6 kilometer 21 minuten. Het gaat verder op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht, 11 minuten. En de laatste, dat is de A50, Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 11 minuten. Dan controles. Even oppassen op de A2, Utrecht richting Den Bosch bij 81.0. Ook de A2, maar dan Eindhoven richting Den Bosch, 124.9. A15, Nijmegen richting Gorkum bij 103.6. Dat is de afrit Arkel. En de laatste, dat is de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Even oppassen bij 112.1.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Smit.
1: Goedemiddag, deze zaterdagmiddag gaat zometeen verder met Milan Kirstein. Eén nacht met jou, het is de successchijf. Naar Russo en Mart Hoogkamer met Pak Mij.
2: Bij J&D hoor je thuis.
1: Geniet van je weekend op jou.
3: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Milan Kirstijn. Eén dag met jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio J&D Successchijf. Bij J&D hoor je thuis.
3: Ik zag je staan, ik wist niet wat ik zag. Ik vroeg je, kom jij hier vaker?

6-0-9-9-3-6. Wordt het een relaxe avond? Of wordt er lekker op stap gegaan? Wordt er al zo aangekeken? Oh, de camera die wordt bijgesteld. Hij gaat ook allemaal gewoon door hier natuurlijk. laat het me eens even weten. 085-760-9936. Ik ben benieuwd naar jouw zaterdagavondplannen. En gebruik het telefoonnummer ook als je deze middag jouw favoriete liedje op de radio wil horen. Want ook dat kan zomaar voor je geregeld worden. Ja, straks ook nog een nieuwe weekendkeuze. Zanger Alex komt eraan. Na Wesley Klein en Monique Smit. Dit is nog geen siesta op JND.

0: weekend van Jay and Day.
1: Bart Smit. Inderdaad, eindelijk weekend. De zaterdagmiddag. We zitten er op dit moment middenin. En altijd goed nieuws op dat moment, want dan heb je de zaterdagavond nog lekker in het vooruitzicht. Wat zijn de plannen? Laat het me weten op 085 7.

zanger aanlegt. En het begon ooit met een bosje rode rozen. Het is bewolkt vandaag. Het blijft gelukkig wel droog. En een graadje over 21. Met op de radio Damien van Os.

0: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.

0: dagspecialistbrabant.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van Impact.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
8: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bart Smits.

René Vroeger en Billy Dans met De Stad. Ja, en over hazes gesproken. Je hoort er met bloed, zweet en tranen op J&D. En over bloed, zweet en tranen dan weer gesproken. Zo meteen de nieuwe weekendkeuze. Hij is pittig. En John West, die staat vandaag in ieder geval op het podium van de weekendkeuze.

0: gewacht op jou. De Puma's zijn sneller en op jou heb ik gewacht.
1: De J&D Weekendkeuze.
0: En hier hebben we ook op gewacht. De Weekendkeuze van vandaag. Met vandaag niemand minder op het podium dan John West. En ja, hij staat er bij beide liedjes gelukkig niet alleen voor. Het is wel een lastige Weekendkeuze. Want het zijn allebei leuke liedjes. Het zijn allebei liedjes die je ook regelmatig hoort op J&D. Dus ja, welke gaat het worden? Ik denk dat vandaag de uitslag weer redelijk dicht bij elkaar ligt. Maar ja, ik moet wel streng zijn. Er moet vandaag weer een winnaar uitkomen. Dus let goed op, want dit is de Weekendkeuze van vandaag.
1: Keuze A.
0: Dat is Wereldwonder van John West, Lassa, Pook en Billy Dans. En dat liedje dat vertegenwoordigt vandaag keuze A. Nou goed, je weet hoe het werkt.

0: Als je dit liedje zometeen op de radio wil horen, dan stuur je me een appje met de letter A. Maar ja, wat staat er tegenover?
1: Keuze B.
0: Dat is serieuze concurrentie. Namelijk een liedje uit de J&30. John West en Numidia met Habibi. En dat liedje vertegenwoordigt keuze B vandaag in de weekendkeuze.

En dit nummer dit scoort hoge ogen, want het staat op nummer 9 genoteerd. En als je dit liedje zometeen wil horen, dan stuur je me een appje met daarin de letter B. Ja, dit waren de fragmenten, hier moet je het mee doen. Even een kleine resume. Vandaag in de weekendkeuze liedjes waar onder andere John West in zit. En op keuze A, Wereldwonder van John West, Lassa, Pook en Billy Dans. En op keuze B, John West samen met Numidia en Habibi. De A of de B mag je nu gaan appen naar 085-760-9936. Met op de radio Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. Maak me nou niet gek.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Tegel eruit, pompje erin.
2: Ja, zo gaat die goed.
3: En wat doen we met het tuinafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
4: Container Nederland.nl.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en ga.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag heeft de politie een einde gemaakt aan het protest van extreemrechts. Op en rond het Malieveld werden demonstranten gewelddadig. Ze bekogelen agenten en de ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Sommige rellschoppers zijn naar het centrum gevlucht. Voor een deel van Den Haag geldt nu een noodbevel. Een tegendemonstratie verderop in Den Haag is wel rustig verlopen. Op het Spui stonden zo'n 30 mensen. Die vinden dat iedereen in ons land erbij hoort. De politie heeft ze opgeroepen om niet via het Centraal Station naar huis te gaan, want dat ligt vlakbij het Malieveld. De ME heeft ingegrepen bij een actie van Extinction Rebellion op de A12 bij Zevenaar. Ongeveer 50 die de snelweg blokkeerden zijn in bussen afgevoerd. Meer demonstranten die via de oprit de A12 probeerden op te komen, werden door de politie tegengehouden. Door de blokkade stond het verkeer richting Duitsland vast. En in Nigeria zijn 50 mensen om het leven gekomen nadat ze een vergiftigde alcoholdrank hadden gedronken. Er zat methanol in. Er zijn ook 50 mensen die blind zijn geworden door de drank. Er zijn 15 mensen opgepakt die het spul hadden gemaakt of verkocht. Methanol is enorm giftig. Organen kunnen erdoor uitvallen. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met vooral in het noorden en westen soms motregen. In het zuiden droger met misschien even zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen overal wat zon, maar ook nog kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ja, dankjewel. Dan kijken we naar de situatie op de wegen. De verkeersinformatie krijg je van de ANWB. We beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Beest is een ongeluk gebeurd. Kost je daar 11 minuten extra. De weg is inmiddels weer vrij. Dan gaat het verder op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar verlies je 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 8 minuten. En de laatste de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Bavel. Over 5 kilometer doe je er daar 3 minuten extra over. Dan wordt er ook gecontroleerd op je snelheid. En er zijn er nog een aantal. A2 Utrecht richting Den Bosch bij 71,9. En dan nog een keer de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij 124,9. Nog een keer de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staan ze bij 202,2. En de A15 Nijmegen richting Gorkum. Even oppassen bij 103,6. Dat is de afrit Arkel. A59 Den Bosch richting het knooppunt Zonzeel bij 112,1. En de laatste de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Daar oppassen bij kilometer 6. Binnen nu en een paar minuten terug naar de muziek. En dan weten we ook welk liedje van John West zo meteen in de weekendkeuze gaat komen. Je kunt het verschil nog maken door een A of een B naar de studio te appen. Maxime Vroger en Billy Dans ga je in ieder geval horen. En ook Emma Heesters is onderweg.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op Simpel.

0: Smits.
1: Goedemiddag, zometeen Maxime Vroger en Billy Dans. Ik slaap in de kroeg. Het winnende liedje uit de weekendkeuze. Eerst Emma Heesters en Hartenbreker. Fijne zaterdag.

0: kroeg.
1: Nou, ben we toch benieuwd hoe ze dat voor elkaar krijgen.
2: De J&D Weekendkeuze.
1: Als het het laatste rondje geweest is, dan word ik toch echt altijd naar huis toegestuurd. Maar goed, ik slaap in de kroeg als dat. En dan is het ondertussen de tijd geworden om de balans op te maken. En dat heeft dan allemaal weer te maken met de weekendkeuze van vandaag. Het gaat tussen twee liedjes waar in ieder geval John West in zit. Op keuze A, Wereldwonder, samen met Lassa, Pook en Billy Dans. En op keuze B, Habibi, samen met Numidia. Ja, en zolang ik nog niet op de knop heb gedrukt, kun je nog steeds je stem uitbrengen. De A of de B, de A voor Wereldwonder en de B voor Habibi. En ik moet streng zijn, de tijd is bijna om. Dat wil zeggen dat ik zo meteen op de knop ga drukken op een onverwacht moment. En dan worden de stemmen door de computer geteld. Dat is hoe het werkt en het lijkt simpel, maar het was vandaag een lastige weekendkeuze. En ja, het zal me ook niet verbazen als er een gelijk spel uitkomt. Maar ja, er moet uiteindelijk een winnaar zijn, dus dan zou de stemronde over moeten. Nou, ik hoop niet dat dat gaat gebeuren, maar kijk, en daar is die. Je hebt het gehoord, ik heb op de knop gedrukt. Alleen de stemmen die nu binnen zijn, die nu in de computer zitten, die tellen mee voor het eindresultaat. En ook voor mij is het nog spannend, want ik zou niet kunnen zeggen of ik nou vaker de A voorbij heb zien komen of vaker de B voorbij heb zien komen. De stemmen worden geteld en het antwoord is bijna daar. En met, ja, ik kan toch wel zeggen, de hakken over de sloot, is er een winnaar. Kan je in ieder geval alvast verklappen dat je zometeen Bluff gaat horen met Wat zou je doen. Ook Dora met Griekse Nacht ga je horen, liedjes aangevraagd. Na het winnende liedje uit de weekendkeuze. En na een check, check, dubbelcheck, kan ik je met zekerheid zeggen dat keuze A heeft gewonnen. Lassa, Pook, John West en Billy Dans met Wereldwonder. En dat is het winnende liedje vandaag in de weekendkeuze van deze zaterdag 19 september.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Dommel 18.
3: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Vier nog één keer met mij de zomer.
10: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience, Outsiders, Pademoeskroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
11: Bedrijf- of personenauto?
12: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
13: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
12: En gratis vervangend vervoer.
13: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
12: Industrieweg 27 in Oorschot.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
15: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bart Smit.

0: vandaag.
1: Robert van Emelt en Zandloopster. Het weekend van J&D gaat zo meteen na 4 uur verder met Peter de Graaf. Ik wens je alvast veel plezier bij Peter. En daarna nog de J&30, de volledige lijst non-stop. Ja, en morgen dan is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe editie van het weekend van J&D. Ik laat je voor vandaag alleen met Frank van Etten. Leef vandaag en ik wens je alvast een hele fijne zaterdagavond.

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
2: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
3: Grindkeizer.nl.
2: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren. Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na het stopzetten van de gewelddadige demonstratie op het Malieveld in Den Haag hebben groepjes ruilschoppers zich mogelijk verspreid. Voor bijna heel het centrum en wijken eromheen geldt een noodbevel. De politie mag dan iemand dwingen om het gebied uit te gaan. Het Malieveld zelf is intussen leeg. Justitieminister Van Wil hoopt dat de ruilschoppers hard worden aangepakt. Hij heeft beelden gezien van mensen die politieagenten en de ME aanvallen met zwaar vuurwerk en de Hitlergroet brengen. Van Wil walgt ervan en ook Tweede Kamerleden van links tot rechts hebben het geweld afgekeurd. Ander nieuws dan, de politie heeft niet alleen de A12 bij Zevenaar schoongeveegd. Ook in de omgeving van de oprit zijn actievoerders van Extinction Rebellion weggehaald. Het waren er zo'n 100. Ze zijn in bussen weggevoerd. Eerder had de politie al tientallen demonstranten van de A12 gehaald. Ze blokkeerden de weg richting Duitsland. En de replica van het VOC-schip de Batavia is aangekomen in Amsterdam. Vanmorgen vroeg vertrok het vanuit Lelystad, de oorspronkelijke ligplaats. De Batavia is in slechte staat en wordt in Amsterdam in een dok opgeknapt. Daarna gaat hij terug naar Lelystad, waar hij permanent tentoon wordt gesteld. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er door werkzaamheden. Het is onder meer wat drukker op de A10, de ring van Amsterdam. En de A29 is deels dicht. Dat levert vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Het oponthoud is 25 minuten. De N217 van Spijkenisse naar Dordrecht sta je daar ook vast voor de aansluiting met de A16. Ook daar heb je 20 minuten oponthoud. En de A12 van Arnhem naar de Duitse grens is bij Zevenaar nog altijd dicht na een demonstratie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehandsauto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
4: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: Vaakspecialistbrabant.nl.
1: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: J&D.

0: Ja, het is de zaterdagmiddag op jouw Nederlandse dag. Vandaag zaterdag 19 september. Nikita, Jeffrey Heesen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Radio JND.

Ja, het was hun hit in 2025. Ken je dat gevoel? Suzanne en Freek, die eigenlijk in het dagelijks leven ook een koppel vormen. 2018 braken ze door met de mega hit Als het avond is. En ja, we zijn zien de ene na de andere hit gescoord, zoals Blauwe Dag enzovoort enzovoort. Jouw Nederlandse dag staat aan. Deze man komt ook uit het noorden van het land. Hier is Jannes.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: onlinenederland.nl.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
0: Rolcontainer!

0: groot.
1: Ga je ook? En ook nog twee rechte handen?
0: Kom over de brug en maak die stap.
1: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek.
2: Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
0: Kijk op debrug.eu.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementslas.
0: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Goedemiddag, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
13: Maar weer.
12: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
11: Van Schijndel.
14: Kerkstraat 7 in Geffen.
11: Bedrijfskleding. Maatwerk sanitair, maatwerk sanitair.
15: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
11: Maatwerk sanitair.
15: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
16: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
17: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
18: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
22: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
21: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
22: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
21: En als je voor jezelf werkt?
22: Ook gewoon één factuur per maand.
21: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Iedere werkdag...

Ja, daar is het gat van de deur. Ja, het is een flinke dosis oergezellige Hollandstalige muziek. En het gat van de deur, dat geldt gelukkig nog niet voor jou, want we blijven hier nog eventjes gezellig doorgaan. Het is zaterdagmiddag en de klok tikt richting de klok van 5 uur. Ja, we gaan snel verder met de rest van het programma, want we hebben nog ruim zo'n 1,5 uur te gaan. Was eigenlijk een uur en 20 minuutjes. Ja, de tijd vliegt als het gezellig is. Jouw Nederlandse dag staat aan. Met nu Tino, Martin en Mart Hoogkamer en de hartslag van de stad.

Als het vanavond wat schemerig wordt, let wat extra op als je naar buiten kijkt. Het is namelijk het weekend, namelijk het landelijke weekend van de egeltellingdag. Onze egeltjes hebben het bijzonder zwaar. En onderzoekers willen dolgraag weten wat er nog rondscharrelt buiten. Dus spot u straks in het schemer een egel in de tuin. Geef dat dan even door naar tuintelling.nl. En zelfs als u niets ziet, is nul zelfs waardevolle informatie. Jouw Nederlandse dag staat aan. Zonder egeltjes nu. Frans Bauer en Amma.

Dat is de hoogste tijd, hè? Maar daarvoor hoorde je trouwens Francesco Napoli. Bala bala. Oftewel dansen, dansen. Yves Berense, misschien is het tijd. Alleen als je niks doet, krijg je... Dat was trouwens in de...

op jouw Nederlandse dag. Dat wil zeggen dat ik je heel even achter ga laten. Het volgende uur hebben we nog Corrie Konings voor je. Elvis Presley komt er voorbij. Sabine komt er nog aan. Leo Nardel. Ja, reden genoeg om te blijven.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Goedemorgen!

0: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Maal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Maal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
8: 5 uur.
10: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam zijn hulpdiensten bezig om mensen te bevrijden uit een brandend gebouw. Het gaat om een kunstmuseum, Brutus Art Space. Mensen in de omgeving van de brand kunnen last hebben van de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Een jongen is gewond geraakt toen hij van een rijdende trein was gevallen. Hij was op een station van Uitgeest net te laat, maar wist zich nog wel aan de deur vast te klampen. Toen de trein vaart maakte, moest hij loslaten. Vrienden van hem die in de trein zaten waarschuwden het NS-personeel. De rust is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Op het Malieveld liep vanmiddag een protest van extreem rechts uit op geweld. RTL meldt dat het misging toen tientallen hooligans van ADO Den Haag naar het Malieveld kwamen om te vechten. Agenten en de ME werden aangevallen. Daarna werd de demonstratie stopgezet. En op de A12 in Zevenaar bij Arnhem was de politie druk met snelwegblokkeerders. Er zijn 100 mensen aangehouden. Het gaat om klimaatdemonstranten die op de snelweg gingen staan of zitten. Ook stonden ze rond de oprit. De politie heeft ze in bussen gezet en weggevoerd. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
11: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Onder meer bij Amsterdam door werkzaamheden. Ook in de omgeving van Arnhem is het wat drukker. En de A29 is dicht richting Rotterdam door werkzaamheden. Daardoor is het druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht sta je een kwartier in de file. En op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht heb je 25 minuten op onthoud daar. Daar staat het vast voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.

We beginnen aan de zaterdagavond, langzaam maar zeker tegen 6 uur... met zometeen Damien van Os en Diamanten Ring. Maar nu eerst Rutger van Barneveld. Hier is zwoele zomerdag tegen.

Wat moeten die tijd zo zijn geweest dat Elvis Presley bij zichzelf dacht van... Nou, ik loop even binnen, ik zing het nummer. 1 minuut en 59 seconden duurde hij. All Shoot Up. Nou, ken je ze nog korter? Dan mag je hem appen naar de studio. 085-760-9936. De volgende hit is oorspronkelijk van Andy Borg. In de Duitsstalig Adios Amor. Corrie Konings deed het liedje over 1992.

derde, Cheryl, hoor je op jouw Nederlandse dag en ik red me wel ervoor. Pa Ovidate. Emma Heesters en Rolf Sanchez op jouw Nederlandse dag. Ik ga je zo voor 17:30 achterlaten met Leonardel. En voor die tijd, Sabine uit Apeldoorn. Ze komt eraan hoor, zonder weg.

0: Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: En gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Gaan ze bij de vleuten halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780... exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Built for business.
9: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
15: Jouw Nederlandse dag start hier.
4: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
15: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
16: Willem met de Ochtendshow.
4: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

Hard to Get op jouw Nederlandse dag. Hard to Get, Damien van Os. Ja, het is al enkele weken geleden dat Robert Pater me een klein stukje liet horen van zijn nieuwe single. Het nieuwe dubbel. Ik dacht bij mezelf, nou, dat nummer ken ik. Dat nummer ken ik. Hij zegt, nou, die breng ik opnieuw uit. Ik zeg, dat wordt een hit. Lieve Robert Pater, hier is Soms heb ik heimwee.

Wacht nog stappen met New Timeless, Where is the Love? Daarvoor hoorde je uit 1974 zo'n klassieker op jouw Nederlandse dag. In the Still of the Night, Dick Jersey. Ja, we staan aan. Het is vandaag zaterdagmiddag. Gezellig in de studio, hè? En dan hoort Jannes vanzelfsprekend bij. Hier is een rammetje geluk. Jannes.

Met nu even iets van 6 uur sneller nog met Smoorverliefd. Ik wens je nog een hele mooie zaterdagavond toe. Doe het rustig aan. Morgen gezond weer op. Wij spreken elkaar weer morgenmiddag. Eventjes iets.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
3: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café Downtown.

0: zakenspecialistbrabant.nl. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 6 uur.
1: Goedenavond, dit is Daan Peenius op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de snelwegblokkade bij de Gelderse plaats Zevenaar zijn 100 mensen opgepakt. Ze waren de A12 opgegaan en werden na een tijdje door de politie van de weg gehaald en in bussen gezet. Het gaat om klimaatdemonstranten. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. In Rotterdam is een brand bij een kunstmuseum onder controle. Hulpdiensten hebben alle mensen die nog binnen waren veilig uit het gebouw gehaald. De brand in Rotterdam-Delfshaven was ontstaan in opslagcontainers naast het museum. Het vuur is toen overgeslagen. Een jongen heeft in Noord-Holland een gevaarlijke rit overleefd aan de buitenkant van een rijdende trein. Hij was op een station van uitgeest te laat om nog in te stappen. Zijn vrienden in de trein zagen toen hoe hij zich buiten had vastgeklampt aan de deur. Hij viel en werd later door hulpdiensten gewond gevonden langs het spoor. En de Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor het kwalificatietoernooi in de Davis Cup. Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp wonnen vanmiddag ook in het dubbelspel van Colombia. Daarmee staat het Nederlandse Davis Cup team na 3 partijen met 3-0 voor en zijn ze niet meer in te halen. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht, daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
8: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
9: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
10: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door ons Brabant.com. De JN30.
14: De JN30.
2: Non-stop.
15: Bij JND hoor je thuis. Radio JN30.
14: Nummer 30.

0: De JN30. Nummer 28.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentimmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmengdagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmengdagstuin.
8: JND Verkeer.
9: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Ondernemers, opgelet.
11: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
12: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
13: De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer

0: Kristoff en Queen Must Go On.
1: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op imlive.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de Evenaar in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, Evenaar Eindhoven. RaymondHermans.nl.
1: Hallo, waar gaan we?

0: advertentie op rolcontainernederland.nl.
1: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, dit is Daan Peenius op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de demonstratie van extreem rechts werd de politie aangevallen en daardoor is een grens overschreden, vindt de loco-burgemeester van Den Haag. Die liet het protest op het Malieveld ontbinden. De Haagse loco-burgemeester weet nog niet of er door het geweld agenten gewond zijn geraakt en hoeveel ruilschoppers zijn opgepakt. NS en ProRail waarschuwen voor gevaarlijke acties rond het spoor, zoals van een jongen die zich vastklampte aan een wegrijdende trein. Doe het niet, zeggen ze. De jongen was afgelopen nacht op het station van het Geest te laat om in te stappen. Hij was daarom aan de treindeur gaan hangen, maar viel en raakte gewond. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van de journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in de Eredivisie is het nog altijd wachten op de eerste winst van ADO Den Haag. Ook vanavond is het niet gelukt. Thuis tegen Cambuur kwamen ze na een achterstand niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ADO bungelt helemaal onderaan en Cambuur staat nog net op een veilige plek. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht, daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
7: JN30.
2: De JN30.
7: De JN30.
2: Non-stop.
7: Bij JND hoor je thuis. Radio JN30.
8: Nummer 14.

0: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
1: Kom over de brug en maak die stap.
0: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
1: Kijk op debrug.eu.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
1: Lekkere van Albert Heijn.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
7: Rebirth presenteert Volle Bak.
8: Volle Bak.
7: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, DC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Elke dag.
3: Jouw

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Milan Kerstijn. Eén nacht met jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single De Radio JND Successchijf. Bij JND hoor je thuis.
3: Ik zag je staan, ik wist niet wat ik zag. Ik vroeg je, kom jij hier vaker?

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Holy moly! Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
2: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
1: En altijd met hoog rendementslas.
3: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
1: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is Daan Peenhuis op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn meer dan 20 mensen opgepakt voor het geweld vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Sommige verdachten hadden wapens bij zich. Op het Malieveld was een demonstratie van extreem rechts met honderden deelnemers. Al snel ging het mis en gooiden relschoppers vuurwerk en andere dingen naar de politie. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat de relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze op die manier het verkeer in gevaar. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van de journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in Breda was vandaag het open NK pompoenkweken en de winnaar is volgens Omroep Brabant een man uit België. De weegschaal gaf bij zijn pompoen bijna 850 kilo aan en niemand ging eroverheen. De winnende Belg neemt dankzij zijn pompoen 1500 euro mee naar huis. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
4: Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: J&D.
8: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Call jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
7: J&D.
8: Het weekend van J&D.
7: Het weekend van J&D.

0: werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Ondernemers, opgelet.
10: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
11: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
12: En nooit te veel betalen.
11: Gaan ze bij de vleuten halen?
12: 25.000 vierkante meter.
11: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
12: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
13: Bestel nu ook eenvoudig online.
14: Bedrijfs- of personenauto?
15: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
16: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
15: En gratis vervangend vervoer.
16: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
15: Industrieweg 27 in Oorschot.
17: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
18: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
19: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Ex.

0: tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Goedemorgen!
4: Met

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Het weekend van J&D.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
4: 4 nog

0: Christophe en Queen Must Go On. Kaarten vanaf 19,95. Kijk op imlive.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
3: Dit is Radio DND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij J&D hoor je thuis.
4: 9 uur.
5: Goedenavond, dit is Daan Peenius op Radio J&D. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de uit de hand gelopen demonstratie van extreem rechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Protest op het Malieveld liep vanmiddag uit op geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Bij de extreemrechtse demonstratie zijn ook journalisten belaagd. De politie heeft het over intimideren, bekogelen en uitschelden. Ook zou een fotograaf door een demonstrant onderuit zijn geschopt. Een andere fotograaf kreeg bij de ontruiming van het Malieveld een duw van een agent. Hij viel met camera en al in het water. Ander nieuws dan in Arnhem hebben fans van de overleden zanger Ben Sanders afscheid van hem genomen. Ze kwamen vanavond naar zijn tattoo-shop waar ze bloemen legden en kaarsen aanstaken. Binnen stond de kist van Sanders. Hij werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. En in de Eredivisie heeft Heerenveen dik gewonnen van Sparta. De eindstand in Rotterdam was 0-4. Eerder vandaag haalde ADO Den Haag het tweede punt van dit seizoen. Thuis tegen Cambuur werd het 1-1. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
6: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
7: Holy moly!
8: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
9: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
8: En altijd met hoog rendementsglas.
10: Holy kozijnen.
8: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
11: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
12: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Het weekend van J&D.
3: Het weekend van J&D.

is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs. Als u

0: Drukspecialistbrabant.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
10: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
9: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Het weekend van JND.

0: Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is Daan Peenhuis op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dat er bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag agenten zijn aangevallen is volslagen idioot, vindt de Nederlandse Politiebond. Die wil dat de relschoppers snel voor de rechter komen. Tot nu toe zijn er ruim 20 mensen opgepakt. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals messen en boksbeugels. Een emotioneel afscheid in Arnhem. Daar brachten fans van de overleden zanger Ben Sanders hem vanavond een laatste groet. De kist met Sanders stond opgesteld in zijn tattoo-shop en mensen kwamen langs met bloemen en een kaarsje. Ben Sanders was de allereerste winnaar van The Voice. Hij stierf afgelopen week en was 43. De Amerikaanse president Trump neemt geen gas terug als het gaat om de ontwikkeling van AI, ondanks alle zorgen over de veiligheid. Hij wil binnen het Amerikaanse leger nu zelfs een AI-eenheid oprichten en een nieuwe AI-adviseur benoemen. Trump zegt daarbij, er mogen alleen mensen solliciteren met een hoog IQ. En realityster Dave Rolvink heeft zijn officiële debuut gemaakt als profbokser. Hij deed mee aan een toernooi in Rotterdam en moest in zijn partij tegen een bokser uit Letland heel wat klappen verwerken. Uiteindelijk verloor hij. Na afloop zei Rolvink dat hij het de laatste weken niet makkelijk had door de breuk met zijn vriendin. Het weer van Weer Online. Soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair. Maatwerk Badkamer.

0: Bruincafé.nl of kom langs in Hezen.
1: Bruincafé Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Milan Kerstijn. Eén dag met jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio JND Successchijf. Bij JND hoor je thuis.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Milan Kerstijn. Eén nacht met jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio JND Successchijf. Bij JND hoor je thuis.
3: Ik zag je staan, ik wist niet wat ik zag. Ik vroeg je, kom jij hier vaker?

0: Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Iedere werkdag.

0: Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
3: Washin 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.

0: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van impact.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
3: Maar weer.
2: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
4: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Dit is Radio JNB. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JNB hoor je thuis.
10: 11 uur.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels, dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 railschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jetten noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat railschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jetten brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
12: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
13: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
14: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
13: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
14: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
9: Het weekend van J&D.
10: Het weekend van J&D.

0: zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
10: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
11: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
7: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
14: Jouw Nederlandse dag start hier.
7: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
14: Iedere werkdag van 7 tot 9.
7: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
15: Willem met de Ochtendshow.
14: Dag van 7 tot 9.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Het weekend van JND.

0: is hij dan? De nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI, tweedehands.
0: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Dit is Radio DND.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 12 uur.
10: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft gereageerd op de demonstraties vandaag. Op het Malieveld eindigde een extreemrechtsprotest in geweld en zochten railschoppers de confrontatie met politie. En bij het Gelderse Zevenaar blokkeerden klimaatactivisten de A12. Jette noemt het geweld in Den Haag weerzinwekkend en noemt de snelwegblokkade ontoelaatbaar. Veel onduidelijkheid en vraagtekens na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. De politie kwam na een melding over schoten het hele park uit, maar heeft opvallend genoeg geen slachtoffer gevonden. En ook van een dader is geen spoor. Het is dus nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Arnhem hebben fans vanavond afscheid genomen van zanger Ben Sanders. Bij zijn tattooshop legden mensen bloemen neer en staken ze kaarsen aan. Binnen stond de kist van de artiest, die in 2011 als eerste de Voice of Holland won. Sanders werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij werd 43 jaar oud. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er in de wedstrijd met Willem II met de winst vandoor gegaan na een fout van de keeper. Het werd 0-1. Verder bleef het gelijk bij Ajax Excelsior, 2-2, en bij ADO Cambuur, 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Morgen komt de top 3 in de Eredivisie. PSV, AZ en Feyenoord in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht gaat het vooral in het zuiden regenen en ligt de temperatuur rond de 15 graden. Morgen start met wat regen in het zuiden, maar is het verder droog. Het wordt 18 à 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon één factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Het weekend van J&D.
22: Het weekend van J&D.

0: deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: De Beter Pickabillies!
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: doneer.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Het weekend van J&D.

0: gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met dwelfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Dit is Radio DND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
6: 1 uur.
7: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. De politie heeft contact met de journalist die door een actie van de ME met camera en al in het water viel bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. De fotograaf zegt tegen RTL dat het om zinloos geweld gaat en dat hij aangifte overweegt. De politie zegt de camera mogelijk te gaan vergoeden. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen opgepakt die onder invloed een dollemansrit heeft gereden in de auto van zijn vader. Eerder was hij er zonder te betalen vandoor gegaan na het tanken. Toen de politie de jongen wou controleren, sloeg hij op de vlucht. Met een drone werd hij alsnog gepakt en ook zijn 16-jarige bijrijder is aangehouden. Ondanks alle zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI zet de Amerikaanse president Trump zijn plannen juist door. Hij wil de groei koesteren en een AI-force oprichten binnen het Amerikaanse leger. Alleen mensen met een hoog IQ hoeven te solliciteren voor de speciale AI-eenheid, zegt de president. En rapper Ali B. heeft weer iets van zich laten horen na zijn veroordeling in hoger beroep voor 2 verkrachtingen. Hij ging tegen die uitspraak in cassatie. Op veel vragen van Shownieuws ging hij niet in, maar zei wel dat er een moment komt dat hij gaat praten. Misschien wel meer dan je lief hebt, zegt hij. En dan nu het weer, van Weer Online. Vannacht valt soms een bui en geleidelijk wordt het in het noorden droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden, verder wisselend bewolkt met zon. Het wordt 18 of 19 graden met een krachtige wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
8: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja? Echt serieus?
11: Oh,
10: wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon 1 factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en
17: de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
0: Het weekend van J&D.
18: Het weekend van J&D.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hallo,

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag. Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
3: Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïne-shakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
0: Jouw Nederlandse dag. Het weekend van JND.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Dit is Radio JND.
10: Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Bij JND hoor je thuis.
11: 2 uur.
12: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Op 3 verschillende plekken zijn vanavond steekpartijen geweest. Zowel in het Noord-Hollandse Velserbroek als in het Friese Leeuwarden raakte iemand gewond en werd een verdachte aangehouden. Ook in het Brabantse Velp doet de politie onderzoek naar een gewonde man die werd neergestoken. In Amerika hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een concert van zanger Ed Sheeran. Ze zijn boos omdat rapper Macklemore uit zijn voorprogramma is gehaald nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed. Volgens Sheeran heeft de organisatie dat besluit genomen. Sindsdien hebben meerdere artiesten zich uit protest teruggetrokken uit zijn tournee. Bij de Rotterdamse Kuip is bijna 200 kilo vuurwerk ingeleverd. Vuurwerkafsteken is vanaf dit jaar verboden. Daarom kan het worden ingeleverd bij inzamellocaties in verschillende steden. De gemeente Rotterdam is tevreden met het resultaat en benadrukt dat elke kilo vuurwerk minder op straat telt. En influencer Dave Roelvink heeft zijn eerste professionele bokswedstrijd verloren. Hij moest het in Rotterdam opnemen tegen een bokser uit Letland en kwam er niet goed vanaf. Hij zei een zware 10 dagen achter de rug te hebben en weinig te hebben geslapen na de relatiebreuk met zijn vriendin. Maar aan opgeven denkt hij niet. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt er hier en daar een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger en een graad of 15. Morgenochtend start met in het zuiden wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. Het is droog.